vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam is sprake van wanbeheer. Daarover oordeelt de onderwijsinspectie. Het bestuur verbeterde de onderwijskwaliteit jarenlang onvoldoende en leverde belangrijke documenten niet aan. Ook ontbrak een wettelijk verplicht professioneel statuut. De inspectie heeft weinig vertrouwen dat het bestuur de noodzakelijke verbeteringen alsnog doorvoert. Het Israëlische leger trekt zich de komende dagen terug uit een bezet gebied in Zuid-Libanon, waar het Libanese leger de controle overneemt. De terugtrekking maakt deel uit van een akkoord tussen beide landen. Verdere proefgebieden worden onderzocht, terwijl overleg afhankelijk blijft van Israëls terugtrekking uit de afgesproken zones. De 62-jarige Tilburgse wijkagent Erwin van E., die verdacht wordt van het doorspelen van vertrouwelijke politiegegevens, komt voorlopig vrij. Ook de voorlopige hechtenis van zijn vriendin Kelly van O. is geschorst. De rechtbank nam het besluit nadat van E. stelde dat in de gevangenis een aanslag op zijn leven werd beraamd. Natuurbranden in het zuidoosten van Frankrijk hebben 2 bergdorpen, met ruim 5000 inwoners en toeristen, afgesloten van de buitenwereld. De dorpen worden pas vrijdag weer per vliegtuig bevoorraad. Een vrijwillige brandweerman kwam om door vallende rotsen. De brand is onder controle, maar de weg blijft voorlopig dicht. En dan het weer. Vannacht blijft het droog en met name in het noorden kan er plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur komt uit rond 14 graden. Overdag is het op de meeste plaatsen zonnig en loopt de temperatuur uiteen van 20 graden op de Wadden tot 30 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de Nachttour.

0: via de 93.1 op de kabel. En overal in Apeldoorn via de 1071. Dit is de Nachttour.
1: Als er iemand bij me wegging, even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn die dansen. En dat er mensen zijn die innig zoenen. Dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God, waar is ze?

voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Tel gewoon de lange dagen. Tel gewoon de lege lange dagen. Maar ik wil niet.

Je menace ma vie, je t'es Wil de geloven dat ik smiet. Het loopt me hier, maar van mijn lijf.

0: is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam is sprake van wanbeheer. Daarover oordeelt de onderwijsinspectie. Het bestuur verbeterde de onderwijskwaliteit jarenlang onvoldoende en leverde belangrijke documenten niet aan. Ook ontbrak een wettelijk verplicht professioneel statuut. De inspectie heeft weinig vertrouwen dat het bestuur de noodzakelijke verbeteringen alsnog doorvoert. Het Israëlische leger trekt zich de komende dagen terug uit een bezet gebied in Zuid-Libanon, waar het Libanese leger de controle overneemt. De terugtrekking maakt deel uit van een akkoord tussen beide landen. Verdere proefgebieden worden onderzocht, terwijl overleg afhankelijk blijft van Israëls terugtrekking uit de afgesproken zones. De 62-jarige Tilburgse wijkagent Erwin van E., die verdacht wordt van het doorspelen van vertrouwelijke politiegegevens, komt voorlopig vrij. Ook de voorlopige hechtenis van zijn vriendin Kelly van O. is geschorst. De rechtbank nam het besluit nadat van E. stelde dat in de gevangenis een aanslag op zijn leven werd beraamd. Natuurbranden in het zuidoosten van Frankrijk hebben twee bergdorpen, met ruim 5000 inwoners en toeristen, afgesloten van de buitenwereld. De dorpen worden pas vrijdag weer per vliegtuig bevoorraad. Een vrijwillige brandweerman kwam om door vallende rotsen. De brand is onder controle, maar de weg blijft voorlopig dicht. En dan het weer. Vannacht blijft het droog en met name in het noorden kan er plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur komt uit rond 14 graden. Overdag is het op de meeste plaatsen zonnig en loopt de temperatuur uit een van 20 graden op de Wadden tot 30 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is de Nachttour.

0: Drone. String.
1: Yo.
2: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddy Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Schouten.
3: Go ahead. Make my day.
2: Bij nacht.
4: Your brain may no longer be the boss.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Frankrijk heeft zich op overtuigende wijze geplaatst voor de halve finales van het WK. Onder aanvoering van Kylian Mbappé waren de Fransen met 2-0 te sterk voor Marokko. De ploeg van bondscoach Didier Deschamps mag zich nu gaan opmaken voor een ontmoeting met Spanje of België die dinsdagavond in Dallas op het programma staat. China en Rusland blijken al 6 jaar veel nauwer militair samen te werken dan dat ze naar buiten toe laten blijken. Er zouden zelfs plannen gesmeed worden tegen het Westen. Dat komt naar voren uit geheime documenten die de nieuwsmedia The Insider, Der Spiegel en Le Monde in handen hebben gekregen. Binnen deze samenwerking hebben beide landen elkaar iets te bieden. Zo deelt Rusland de militaire ervaring met China, die het heeft opgedaan in de oorlog met Oekraïne, terwijl Peking op zijn beurt Moskou weer voorziet van technologische steun. Natuurbranden in het zuidoosten van Frankrijk hebben 2 bergdorpen met ruim 5000 inwoners volledig ingesloten. Naar verwachting worden de gedupeerden vandaag nog per vliegtuig bevoorraad. De situatie is extra gevaarlijk omdat de rotswand door de intense hitte van het vuur instabiel is geworden. Hierdoor kunnen er op ieder moment grote en kleine rotsblokken naar beneden vallen. En de Nijmeegse Vierdaagse wordt in de toekomst mogelijk op een ander moment in het jaar gehouden. Volgens marsleider Henny Sakkers dwingt de klimaatverandering de organisatie om serieus na te denken over de traditionele datum in juli. Over 2 weken gaat het wandelevenement weer van start. De organisatie bereidt zich, net als voorgaande jaren, intensief voor op hoge temperaturen. Het weer nog. In het noorden begint de dag grijs door laaghangende bewolking, maar elders schijnt de zon. Het is warm met temperaturen die oplopen tot 22 graden in het noorden tot zo'n 30 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de Nachttour.

in de spotlight zetten, aandacht voor uw activiteiten en leden werven, grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

7 uur radio aan en luister naar Wakker zonder Wekker. Het ideale programma om de dag mee te beginnen. 7 dagen in de week hoort u gegarandeerd de beste muziek op Radio Apeldoorn.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Frankrijk heeft zich op overtuigende wijze geplaatst voor de halve finales van het WK. Onder aanvoering van Kylian Mbappé waren de Fransen met 2-0 te sterk voor Marokko. De ploeg van bondscoach Didier Deschamps mag zich nu gaan opmaken voor een ontmoeting met Spanje of België die dinsdagavond in Dallas op het programma staat. China en Rusland blijken al 6 jaar veel nauwer militair samen te werken dan dat ze naar buiten toe laten blijken. Er zouden zelfs plannen gesmeed worden tegen het Westen. Dat komt naar voren uit geheime documenten die de nieuwsmedia The Insider, Der Spiegel en Le Monde in handen hebben gekregen. Binnen deze samenwerking hebben beide landen elkaar iets te bieden. Zo deelt Rusland de militaire ervaring met China, die het heeft opgedaan in de oorlog met Oekraïne, terwijl Peking op zijn beurt Moskou weer voorziet van technologische steun. Natuurbranden in het zuidoosten van Frankrijk hebben 2 bergdorpen met ruim 5000 inwoners volledig ingesloten. Naar verwachting worden de gedupeerden vandaag nog per vliegtuig bevoorraad. De situatie is extra gevaarlijk omdat de rotswand door de intense hitte van het vuur instabiel is geworden. Hierdoor kunnen er op ieder moment grote en kleine rotsblokken naar beneden vallen. En de Nijmeegse Vierdaagse wordt in de toekomst mogelijk op een ander moment in het jaar gehouden. Volgens marsleider Henny Sakkers dwingt de klimaatverandering de organisatie om serieus na te denken over de traditionele datum in juli. Over 2 weken gaat het wandelevenement weer van start. De organisatie bereidt zich, net als voorgaande jaren, intensief voor op hoge temperaturen. Het weer nog. In het noorden begint de dag grijs door laaghangende bewolking, maar elders schijnt de zon. Het is warm met temperaturen die oplopen tot 22 graden in het noorden tot zo'n 30 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws. Vandaag.

Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Na het verlies van Marokko tegen Frankrijk gingen veel fans in de grote steden de straat op met vuurwerk en getoeter. De meesten gingen netjes naar huis toen de politie dat vroeg, maar op een paar plekken moest de ME er toch aan te pas komen om de boel leeg te vegen. Daarbij zijn ook mensen opgepakt. Frankrijk stroomt door naar de halve finale en speelt daar tegen Spanje of België. Het gaat niet best met het nachtleven in de Nederlandse poppodia. Clubnachten trekken steeds minder publiek. Vorig jaar was nog maar 1 op de 5 van deze avonden uitverkocht, terwijl dat het jaar daarvoor nog 1 op de 4 was. Omdat de bezoekersaantallen zo hard teruglopen, heeft ruim de helft van de poppodia het afgelopen jaar verlies gedraaid. Bij het gemeentehuis in Oldebroek hebben zo'n 100 mensen gedemonstreerd tegen de plannen van de nieuwe coalitie. Die wil namelijk het lokale LHBTI+-beleid schrappen. Initiatiefnemer Kjeld Mooi schrok enorm van het coalitieakkoord. Zelf hoort hij niet bij deze gemeenschap, maar hij wil wel heel duidelijk voor hun belangen opkomen. Het protest is vreedzaam en rustig verlopen. En de Nijmeegse Vierdaagse wordt in de toekomst mogelijk op een ander moment in het jaar gehouden. Volgens marsleider Henny Sakkers dwingt de klimaatverandering de organisatie om serieus na te denken over de traditionele datum in juli. Over 2 weken gaat het wandelevenement weer van start. De organisatie bereidt zich, net als voorgaande jaren, intensief voor op hoge temperaturen. Het weer nog. In het noorden begint de dag grijs door laaghangende bewolking, maar elders schijnt de zon. Het is warm met temperaturen die oplopen tot 22 graden in het noorden tot zo'n 30 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.

De vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep. Dat is pas leuk.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
3: Bij hevige bosbranden in de Zuid-Spaanse provincie Almeria zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen. Een aantal van hen werd levenloos in hun auto teruggevonden. Ze raakten door de vlammenzee ingesloten en slaagden er niet in om op tijd te vluchten, mede doordat verschillende wegen door het vuur waren afgesloten. Volgens de lokale overheid is het de meest verwoestende brand ooit in de regio. Israël heeft de Verenigde Staten ingelicht over een mogelijk nieuw Iraans plan om Donald Trump te vermoorden. Dat melden de Wall Street Journal en CNN op basis van anonieme bronnen. Amerikaanse media delen weinig details over de waarschuwing. Het Witte Huis heeft de berichten niet ontkend toen persbureau AFP om een reactie heeft gevraagd. Na het verlies van Marokko tegen Frankrijk gingen veel fans in de grote steden de straat op met vuurwerk en getoeter. De meesten gingen netjes naar huis toen de politie dat vroeg, maar op een paar plekken moesten ME er toch aan te pas komen om de boel leeg te vegen. Daarbij zijn ook een aantal mensen opgepakt. Frankrijk stroomt door naar de halve finale en speelt daar tegen Spanje of België. En het gaat niet best met het nachtleven in de Nederlandse poppodia. Clubnachten trekken steeds minder publiek. Vorig jaar was nog maar 1 op de 5 van deze avonden uitverkocht, terwijl dat het jaar daarvoor nog 1 op de 4 was. Omdat de bezoekersaantallen zo hard teruglopen, heeft ruim de helft van de poppodia het afgelopen jaar verlies gedraaid. Het weer nog. In het noorden begint de dag grijs door laaghangende bewolking, maar elders schijnt de zon. Het is warm met temperaturen die oplopen tot 22 graden in het noorden tot zo'n 30 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.

0: U luistert naar De Matinée met Hieke Goos.
1: Goedemiddag luisteraars. Ja hoor, het is weer donderdag en dus tijd voor de donderdagmatinée. We zijn er tot vanmiddag 4 uur. En we, dat is dan Alexander in de techniekruimte achter de knop en de schuiven. En die gaat straks ook bellen met gasten. En ik zit hier natuurlijk te presenteren. Ja, aan deze kant van het glas. We gaan er een mooie uitzending van maken. Heerlijk, zoals van ouds, lekker met z'n tweetjes. Helemaal gezellig. We gaan straks praten met Annemarie Uitenhout. Zij is van de organisatie Team Vrije Tijd Apeldoorn Partners. Die hebben een feestelijke afsluiting gehad op de Koninginnelaan. Daar gaat ze ons natuurlijk van alles over vertellen. En we gaan ook praten met Peter. Hij is de helft van het duo No Rush. We hebben totaal geen haast. Nee, het zijn twee fantastische muzikanten uit Epe. En die gaan aankomende zondag voor u optreden in muziektent in het Oranjepark. Dus daar gaan we lekker mee bellen en ook verhoren hoe het allemaal is gegaan met de voorbereidingen enzovoort. Daaromheen natuurlijk lekkere muziek en wetenswaardigheden. Komt allemaal voorbij. Dus we gaan gewoon lekker beginnen met de uitzending van 9 juli. Dus vandaag, de 190ste dag alweer van 2026. We gaan luisteren nu naar... Ach ja, ze is ook al heel lang niet meer onder ons... Connie van der Bos, prachtige stem. Het staat op een album van Dicht.

Zaterdag 11 juli organiseert de zoogdierenwerkgroep van IVN Apeldoorn een braakballenpluisdag. En dat doen ze bij Praktijkcentrum Bonen aan de Asselse straat 328B hier in Apeldoorn. De activiteit start om 1:30 en die eindigt om ongeveer 4:00. Aanmelden kan nog steeds via het formulier op de website van het IVN Apeldoorn. En die website die is getiteld www.ivn-apeldoorn.nl. We gaan luisteren naar Bob en Marcia, You Gifted and Black.

0: Nou, dat was even lekker terug in de tijd, hè? 1970 om precies te zijn. Maar het blijft gewoon een lekker herkenbaar liedje. Ik ga praten nu met Peter, want die heb ik aan de telefoon. Dag Peter.
1: Ja, goedemiddag.
0: Hallo, gezellig hè? Zo.
1: Goed je te horen. Ja, hè?
0: Is alweer een tijdje geleden dat wij met elkaar gesproken hebben.
1: In de studio inderdaad, hè?
0: Ja, precies. Op een andere locatie weliswaar, maar wel voor RTV Apeldoorn. En dat was een super uitzending, kan ik me nog herinneren.
1: Ja, dat was beren gezellig.
0: Ja, was beren gezellig.
1: En dan spreekt de muziek, hè?
0: Heerlijk, toch? Ja, ja. Muziek is tijdloos en muziek is internationaal. En ja, die verstaat iedereen. Dat is toch gewoon zo?
1: Ja, nou ja, dat is... En het is heel breed, verveelt nooit, hè? Je kunt zo verschrikkelijk veel mee vertellen. En,
0: ja.
1: En je kunt er ook zoveel mee leren en van leren. En
0: ja,
1: dat houdt nooit op.
0: Maar dat hebben jullie ook op je website staan. Hè? Ik heb hem toevallig hier nu voor mij. Muziek, mm-hmm. Muziek vertelt een verhaal. En elk liedje is ook een verhaal. Maar
1: ja,
0: vertel eerst eens eventjes... jij bent Peter, jij speelt saxofoon en je zingt.
1: Ja,
0: maar je bent onderdeel van een duo.
1: Ja, en dat wil dus zeggen dat er nog iemand is. En dat is Fred Dijk. En dat die speelt gitaar en die zingt ook.
0: Ja.
1: Die neemt eigenlijk wel 90% van de gezongen stukken, zeg maar, voor zijn rekening. Die zingt het meest.
0: Ja.
1: En met saxofoon en zingen tegelijk gaat gewoon wat lastiger.
0: Ja.
1: En gitaar en zingen wel.
0: Ja,
1: flauwe grap. Maar, dat is.
0: Maar hij blijft leuk. Hij blijft leuk. Maar vertel even de naam van het duo.
1: Ja, No Rush.
0: Ja, No Rush.
1: Eigenlijk, ja, ik kan het... het is eigenlijk wel een heel mooi verhaal hoe dat is ontstaan.
0: Ja, vertel.
1: Wij komen elkaar tegen, Fred en ik. We kennen elkaar wel en niet, maar we willen elkaar beter leren kennen... omdat we allebei zoiets hebben van... we hebben in heel veel bandjes gespeeld, maar... Fred was het spelen in bandjes een beetje zat... en ik was een beetje zoekende naar een nieuwe... nieuw bandje of nieuw iets nieuws.
0: Yeah.
1: En Fred speelt in het zingt in het koor Doetmaars, waar mijn vrouw voor staat. En mijn vrouw zei van, nou ja, ik weet dat Fred. Misschien moet je bij hem eens een bakje koffie gaan drinken, want ik weet dat hij goede muziek maakt en heeft ook in de folk scene veel gedaan. Ik heb ook in folk bandjes gespeeld.
0: Mm-hmm.
1: We zitten wel een beetje in dezelfde hoek.
0: Ja.
1: Ja, en als je al 50, 60 jaar muziek maakt, dan 50, in mijn geval, laten we niet overdrijven. dan heb je ook wel bepaalde wensen.
0: Precies.
1: En ik vind sowieso muziek maken, ik zeg altijd, dat moet klikken.
0: Ja, dat is zeker waar.
1: En ik kom bij Fred op de koffie en Fred die... zeg van, nou, ik heb wel een map met allemaal nummers en er begint een liedje te spelen van Tom Waits. Ik zeg, nou, ik ken wel wat van Tom Waits, maar niet zoveel.
0: Ja.
1: Nou, nog een liedje van Tom Waits. En de liedjes van Tom Waits zijn gewoon heel rijk aan akkoorden, hebben hele mooie akkoorden, schema's.
0: Ja.
1: En waar ik meteen ook wel vrolijk van werd. En ik dacht van, nou, dat zijn wel leuke nummers. En we gingen er verder in verdiepen en werd er ook al wel... wat ik al zeg, wel vrolijk van.
0: Ja.
1: En samen een beetje spelen. En op een gegeven moment speelt Fred een likje, gitaarlik van een Canadees trio, hardrock trio, Rush.
0: Ja.
1: En ik speel dat likje zo mee. Hij zegt, ken jij Rush? Ik zei, ja, dat is mijn favoriete band. Toen ik 18 was en zo, een paar keer gezien. En op een gegeven moment, dan ben ik het al een paar keer aan het verklappen, No Rush. Maar dan ga je dus toch zoeken naar een naam, nadat we erachter kwamen dat het wel klikte.
0: Mm-hmm.
1: En wat namen de revue laten passeren. Maar op een gegeven moment zei van, ja, No Rush. Gewoon, we zijn Rush niet, maar we hebben ook geen haast. We hebben alle tijd. En de muziek is ook, relaxed.
0: Lekker.
1: We doen rustig aan.
0: Je kan achterover.
1: Precies.
0: Achterover leunend op je stoeltje of op je kleedje kun je gewoon lekker luisteren naar jullie muziek.
1: Ja,
0: geen
1: en we zijn
0: haast.
1: Met z'n tweeën, geen haast. En we zijn er met z'n tweeën, dus dat geeft ook een andere dynamiek natuurlijk dan wanneer je met 6 man of 12 man aankomt zetten in een band.
0: Ja.
1: Dus we willen ook genieten van die mooie muziek en daar willen we de mensen ook van laten genieten en delen. Want dat was het eerste wat we tegen elkaar zeiden van, ja, we maken eigenlijk zulke leuke nummers. Mm-hmm. We vinden het leuk om die nummers te maken. Laten we de mensen daar ook... het mooiste is om dat ook te kunnen delen.
0: Precies.
1: En dat doen we dus graag.
0: Ja, dus zo vertellen jullie het verhaal gewoon verder.
1: Op onze manier.
0: Precies, maar dat is toch heel goed ook?
1: Ja, dat is het zeker. Kijk, en heel veel bandjes... wij zijn geen coverband. Wij spelen... de liedjes niet na zoals het origineel is. We spelen nummers van anderen.
0: Ja. Hè,
1: maar we zijn ook niet zo goed in het schrijven van liedjes. Dat geven we gewoon eerlijk toe.
0: Ja.
1: En als jij mooie liedjes die je zelf raken... op een mooie manier, op onze manier spelen we dat. Ja, dan is dat wat het is.
0: Maar ik vind het ook heel belangrijk dat jullie gewoon je eigen sausje eroverheen gooien.
1: Ja, het klinkt natuurlijk niet zoals Tom Waits en het klinkt niet als Sting. En
0: maar dat moet ook niet. Want die artiesten zijn er al. En jullie zijn gewoon een eigen duo, No Rush.
1: Ja.
0: Met jullie eigen interpretatie van al die prachtige liedjes.
1: Ja.
0: Zo moet je het zien.
1: Ja, nee, zo is het.
0: Toch? En jullie worden er heel erg blij van. En jullie, hoe lang doen jullie dit nu al? Want je hebt verteld...
1: Voor mij een jaar of vier, maar we hebben al besloten dat we volgend jaar ons 25-jarig jubileum vast gaan vieren of zo.
0: Ja, waarom ook niet? Hè?
1: Ja, toch. Ja,
0: vind ik ook.
1: Elke dag is een feestje, maar samen met mensen om je heen die muziek delen is wel het leukste wat er is.
0: Ja.
1: En dan verzin je gewoon een feestje.
0: Hartstikke goed. Helemaal fijn. Nou, ik ben heel benieuwd. Ik weet natuurlijk al hoe jullie klinken.
1: Ja.
0: En het is fantastisch. Het is gewoon om van te genieten. En dat is ook jullie doel eigenlijk, hè? Jullie willen de mensen gewoon laten genieten van jullie van jullie muziek.
1: Ja.
0: En ik zou zeggen, gewoon blijven doorgaan.
1: Ja. Nou, de 12e, dat is aanstaande zondag, is het in het Oranjepark, is natuurlijk ook een geweldige plek om achterover te... hangen en van de muziek te genieten.
0: Heerlijk.
1: Wat ik wel leuk vind, is dat mensen dan wat dichter bij het podium komen zitten. Wij leven ook van de interactie met het publiek.
0: Ja.
1: We vinden het gewoon leuk om te delen.
0: Mm-hmm. Nou, wie weet gaat het ook allemaal wel gebeuren.
1: Dat gaat vast goed komen.
0: De weersvoorspellingen zijn fantastisch, dus daar gaat het niet aan liggen. En wij gaan gewoon lekker genieten van jullie. Aankomende zondag, je zei het al, in de muziektent in het Oranjepark hier in Apeldoorn.
1: Ja.
0: En hoe laat staan jullie geprogrammeerd?
1: Van 2 tot 3:10.
0: Kijk eens aan. Nou, misschien wordt het wel 2:55. Weet jij veel?
1: Nou, of 3:00. Ik weet niet hoe strak of wat. Wij doen in ieder geval het allemaal. Hè?
0: Ja.
1: Ik weet niet hoe straks in de programmering zitten.
0: Inderdaad, gewoon.
1: Wij doen rustig aan.
0: Geen haast. Heerlijk.
1: Nee,
0: nou,
1: zeker niet.
0: We verheugen ons er enorm op, Peter.
1: Ja, mij ook.
0: En ik zie jullie heel graag aankomende zondag in het Oranjepark verschijnen.
1: Ja. Nou, en bij deze komt allen, hè, zeggen we dan.
0: Zo is dat, dus gratis toegang, dus wat let je.
1: Ja. En beren gezellig, een hele fijne plek altijd.
0: En een hele goede muziek waar je lekker naar kan luisteren.
1: Zo is dat.
0: No Rush.
1: Nou
0: dankjewel Peter, graag tot
1: jij
0: zondag. En groetjes aan Fred.
1: Ja, heb er zin in, dankjewel.
0: Goed,
1: groetjes.
0: Doei. We gaan luisteren nu naar een liedje, want Peter zei het al. No Rush. Dat was de band waar hij vroeger heel erg in geïnteresseerd was. En dat staat volgens de berichten die ik net heb gekregen van Alexander... staat hij klaar. Dus start er maar in.

Een lekker nummer, hè? Ja, en dat is van hunzelf dus, hè? No Rush. Ik had het even niet goed begrepen van Alexander. Maar dit was wat u net hoorde, is dus het duo No Rush. Fred en Peter. En die zijn dus aankomende zondag live te zien en te horen in het Oranjepark, in de muziektent. Dus komt alle naar het Oranjepark toe. Fantastisch wordt dat. Heerlijk. 2 uur, dan spelen ze. En het is gratis toegang. Oké, we gaan naar een volgende No Rush luisteren. Totaal wat anders. Dit komt uit 2020. De titel is No Rush, gespeeld door Nick Peters.

0: Radio Apeldoorn.
1: Het weerbericht.
2: Ja, het weerbericht in Apeldoorn en omgeving natuurlijk ook. Hè. Het is op dit moment 24 graden. Ik vind het een heerlijke temperatuur. Blijft ook zo. Het gaat ietsje oplopen nog naar een graad of 26. En dan vanavond wordt het toch wat minder. Qua temperatuur kan er ook een wolkje voorbij komen. Blijft wel droog. En het gaat dan afkoelen tot 14 graden vannacht en is de wind zwak. Wind is zwak, windkracht 2. Morgenochtend gaan we de dag beginnen, heel zonnig. En is de temperatuur dan ook al gelijk 21 graden. Het blijft dus gewoon lekker zonnig en ook zo goed als droog, kun je gewoon zeggen. Overdag gaat het ongeveer 29 graden worden. En 's nachts blijft de temperatuur rond de 14 graden schommelen. De wind waait uit het noordoosten en is matig, windkracht 3. Vanaf dinsdag, maar dat is pas volgende week na het weekend, gaat de kans op neerslag een beetje toenemen. En gaat de temperatuur overdag ook wat naar beneden. Maar dan blijft het toch nog rond de 26 graden. Dus joh, we hebben helemaal niks te klagen, lijkt mij zo, toch? En ik zie ook echt alleen maar, ja, vrijdag 29 graden, zaterdag 29 graden, zondag 30 graden. Dan gaan we maandag weer terug naar de 29 graden. Het houdt niet op, joh. Het gaat gewoon lekker door. We zitten midden in de zomer. En wat hoort er bij de zomer? Ik vind altijd een lekker glaasje wijn. En of dat nou uit Griekenland komt of uit Duitsland, maakt niet uit. Udo zingt over Griechische wijn.

Ja, dit was wel ook eigenlijk toch wel een van de meest succesvolle nummers van Udo Jurkens. In 1975 heeft hij dit gemaakt. En andere iconische klassiekers van zijn hand zijn Ich war noch niemals in New York, Aber bitte mit Sahne und Merci, Merci, Chérie. Nou, die kent u allemaal wel, hè? Daar heeft hij ook in 1966 het Eurovisie Songfestival mee gewonnen. Nou, helaas is hij overleden. 2014. In het harnas gestorven, zeggen ze dan zo mooi. Op de leeftijd van 80 jaar. In Zwitserland. En hij is geboren op 30 september 1934 in Klagenfurt, Oostenrijk. We gaan even naar het volgende berichtje. Want, ja, ik wil u gewoon op de hoogte houden van wat er allemaal speelt hier in Apeldoorn en omgeving. De boswachters van Gelders Landschap en Kastelen die organiseren op zaterdag 18 juli aanstaande op de Loenermark een nachtzwaluw-excursie. Overdag zie je ze maar zelden en 's nachts produceert de vogel hele vreemde geluiden. De boswachters van het GLK nemen de deelnemers mee naar de Loenermark om deze vogel te kunnen zien en of te horen. Tip van de boswachter: neem iets mee om op te zitten, want soms duurt het wat langer voor we de vogel horen. Ja, die gaan niet op commando gaan die geluid maken. Nee, natuurlijk niet. Bij harde wind of regen wordt de excursie verplaatst. Kinderen kunnen helaas niet mee met deze excursie. En vooraf online reserveren is absoluut noodzakelijk. Wil je meer informatie en ook online reserveren? Dat kan allemaal via de website van glk.nl/excursies. Heel bijzonder dus. 18 juli aanstaande. Op de Loenermark moet ik zeggen. Een excursie om nachtzwaluwen te horen en te zien. Nou, we gaan nu maar eens even luisteren naar Douwe Bob. Douwe Bob, die kennen we natuurlijk allemaal. Die timmert aardig aan de weg. Is ook heel wat jaren al bezig. 2015 heeft hij dit liedje geschreven. En het is getiteld Sweet Sunshine.

vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.

0: Nou, dat was toch even lekker genieten, hè, van Tarkan. De man is ongelooflijk populair. Hij is ooit in Duitsland geboren. Inmiddels is hij ook alweer 53 jaar. Is met zijn hele familie geëmigreerd naar Turkije. En daar heeft hij de klassieke Turkse muziek gestudeerd in Istanbul. En sinds 1992 is hij de beroemdste ster van de hedendaagse Turkse popscene. Dit nummer, Sikidim, dat komt uit 2006. En hij heeft een heleboel liedjes gemaakt. Ze zijn allemaal succesvol. En ik las ook iets dat hij dit jaar nog gaat optreden in Abu Dhabi. Ja, dat staat even in november pas. Dus als u daar naartoe zou willen, moet je even op de site kijken van Tarkan. Nou, we gaan, dat was dat. Maar lekker. Ik ben helemaal in vakantiesfeer. Ja, dat krijg je dan met die liedjes, hè. En ik weet niet hoe het gesteld is met Annemarie Uitenhout, want die heb ik nu aan de telefoon.
1: Hi, goedemiddag.
0: Hallo, goedemiddag. Ga je ook al snel op vakantie of ben je al geweest misschien?
1: Over 1 week nou. Zit ik in de auto, ja.
0: En waar gaat de reis naartoe? Mogen we dat
1: Frankrijk.
0: Weten? Frankrijk. Zeker. Ja, leuk. Met de auto, dat is goed te doen toch?
1: Ja, ja, prima.
0: Geen haast, leuk. Gewoon op het moment dat je in de auto stapt, heb je vakantie. Zo doe ik het altijd. Lekker toch? Maar vertel eens, jij bent van de organisatie Team Vrije Tijd, Apeldoorn Partners.
1: Ja.
0: En jullie hebben vandaag een feestje gevierd.
1: Zeker, we hadden vanmiddag een hele leuke officiële opening aan de Koninginnenlaan.
0: Ja.
1: Van een van de nieuwste projecten die wij hebben opgeleverd samen met de ondernemers uit de straat. Ja. En vanmiddag was daar wethouder Peter Messers bij. Mm. En hij heeft het project officieel geopend. En vanaf vandaag willen we eigenlijk iedereen in Apeldoorn lokale toeristen uitnodigen om lekker naar de Koninginnenlaan te komen. Niet van alle mooie winkels die daar zijn, maar ook van ons nieuwe project.
0: Ja, Annemarie, af en toe kom je heel een beetje raar door de ether. Dus ik weet niet of je veel aan het bewegen bent met je telefoon. Blijf gewoon even rustig staan of zitten.
1: Ja, ga ik doen.
0: Anders is het signaal, anders ben je niet goed verstaanbaar voor de luisteraars. Dat is jammer. Ben je er nog?
1: Ik ben er nog.
0: Mooi. Nou, dat feestje dat is dus geweest, hè? En dat was vanmorgen om 11:30?
1: Ja. Toen heeft de wethouder het officieel geopend.
0: Ja.
1: En eigenlijk is het nu voor iedereen toegankelijk.
0: Ja.
1: We hebben aan 6 lantaarnpalen hangt bovenin hele mooie decoratie.
0: Ja.
1: En daaronder hangt een geel bordje.
0: Okay.
1: En op dat gele bordje staat een initiaal.
0: Ja.
1: Jullie mogen zelf ontdekken waar de initialen voor staan. Dat is nog een leuk raadsel.
0: Ja.
1: Maar je kunt de letter die erop staat, kun je scannen. En dan kom je eigenlijk in een augmented reality wereld, AR.
0: Ja.
1: En dan popt er een mooie foto op. En je hoort een verhaal en je leest een verhaal. En met die verhalen maken we eigenlijk de geschiedenis van de straat willen we eigenlijk beleefbaar maken.
0: Ja.
1: Dus de Koninginnenlaan heeft een hele mooie rijke geschiedenis.
0: Mm-hmm.
1: Zowel in het ontstaan daarvan als elke gevel, elke hoek heeft eigenlijk wel een heel bijzonder verhaal te vertellen.
0: Ja.
1: En met dit project hebben we eigenlijk 6 mooie verhalen uitgekozen. En die komen nu tot leven.
0: Mooi, dat lijkt me heel bijzonder ook. Hoe zijn jullie eigenlijk op dit idee gekomen om dit zo te gaan doen?
1: Nou, dit idee is ontstaan uit een creatieve sessie. Dat heeft al zo'n 1,5 jaar geleden plaatsgevonden. En daar waren een aantal creatievelingen bij aanwezig. Waaronder Pim van Studio Vlegel.
0: Mm-hmm.
1: Maar ook ondernemers en bewoners uit de straat. En zij gaven echt de behoefte aan van wij willen gewoon heel graag de mooie verhalen uit onze mooie straat laten zien eigenlijk aan de rest van Apeldoorn.
0: Ja.
1: En Pim heeft ons geholpen om dit tot leven te brengen door middel van AR.
0: Ja, mooi. En hoe lang, want het is dan officieel geopend. En hoe lang kunnen we daarvan gaan genieten de komende weken? Of zeg eens?
1: Het hangt daar vanaf nu tot altijd. Het is een definitief project.
0: Oh.
1: Het is, vanaf nu is het, het is een cadeautje van ons aan de Koninginnenlaan, aan de ondernemers. En het hangt daar nu voor altijd.
0: Nou, wat leuk zeg. Ik kom heel vaak over die Koninginnenlaan, dus dat belooft wat. Ga ik ook van genieten dan.
1: Heel erg leuk, ja. Dat horen we graag.
0: Ja, tuurlijk, joh. Het is ook een prachtige... Het is een koninklijke laan, vind ik, hè?
1: Het precies. Is, ja. En met het project verwijzen we daar ook naartoe. Zowel in de decoraties die bovenin hangen... Mm. Die hebben een koninklijke knipoog als de initialen... En de verhalen die vertellen je meer over de straat.
0: Ja, mooi. Is er ook iets nog te lezen op de website van Apeldoorn Partners? Of uit in Apeldoorn?
1: Op in Apeldoorn/Koninginnenlaan, daar vind je eigenlijk alles, alle informatie over dit project en de achtergrondinformatie.
0: Ja.
1: Als je de bordjes scant en je hoort de verhalen, dat is wel nog even leuk om te benoemen. De verhalen zijn ingesproken door de ondernemers zelf van de Koninginnenlaan.
0: Wat leuk.
1: Die zijn echt actief betrokken geweest.
0: Nou zeg.
1: Ja, de opening vanmiddag was ook goed begeleid door allemaal heerlijke hapjes van diverse ondernemers daar. Dus het was een mooi feestje.
0: Nou, ze zijn ook allemaal, ik ken er een paar, en ze zijn ook echt ook wel trots op hun Koninginnenlaan.
1: Zeker, en terecht.
0: Ja, mooi. Prachtig om daar altijd te zijn, te mogen zijn. En in dit geval heel benieuwd naar al die mooie verhalen die er te horen zijn.
1: Ja, echt ontzettend leuk. Wist je bijvoorbeeld dat er een vogelpark was aan de Koninginnenlaan heel veel jaren geleden?
0: Nee, vogelpark? Nee.
1: Een dierenpark. Dat is ontstaan door meneer Putz. Hij had allemaal tropische vogels hier naartoe gehaald. Uiteindelijk was hij zo gek op alle dieren dat hij ook nog beren in zijn dierenpark heeft neergezet. En dat is hem helaas fataal geworden.
0: Ach.
1: Tijdens het voeren van een van de dieren is hij overleden.
0: Ach.
1: Maar ook dat heeft zich allemaal plaatsgevonden aan de Koninginnenlaan.
0: En dat kunnen we ook allemaal lezen en horen en
1: zien.
0: En
1: dat kun je allemaal te weten komen.
0: Nou, fantastisch. Hartstikke mooi. Ik ben heel benieuwd. Leuk. Dus het is vandaag officieel dan geopend en het blijft er voor altijd hangen.
1: Ja.
0: Leuk.
1: Hartstikke mooi. Ik nodig jullie van harte uit om eens langs te gaan.
0: Gaan we zeker doen. Dankjewel voor dit moment, Annemarie. En je weet ons te vinden. Mocht er weer wat te melden zijn voor een andere
1: helemaal
0: mooie...
1: Goed.
0: Koninklijke laan in Apeldoorn. Ik weet niet of we die nog hebben verder, maar dit is natuurlijk ook een beetje...
1: Er is heel veel royaals in Apeldoorn,
0: ja,
1: zeker.
0: Daarom, mooie royale stad zijn we. Ja, toch?
1: Precies. Dankjewel.
0: Dankjewel. Tot de volgende keer, Annemarie.
1: Doeg.
0: Doei, doei. We gaan luisteren naar Milo. Oh ja, Milo. Vind ik ook wel een hele goede zanger. Met IO Technology.
2: She work it, girl, she work the bowl. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about the dough. Doing a thing right on the floor. And money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Going crazy, face it.

Danielle, dat gezongen Nederlandse rockband uit Apeldoorn, meneer Van Zanten. En met dit nummer zijn ze in 2003 eigenlijk wel ook het meest bekend geworden. Het heeft ook de derde notering gekregen in de Gelderse top 100. Meneer Van Zanten, onthoud die naam. Het zit erop, hè? Het eerste uur is alweer voorbij. Nog eventjes en dan gaan we naar het nieuws van 3 uur. En niet getreurd, na het nieuws van 3 uur zijn wij gewoon terug met de 2e uur van de matinée van donderdag 9 juli. Dus ik zeg tot straks.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is woensdagmiddag een drama gebeurd. Een 4-jarig meisje is daardoor de hond van het gezin doodgebeten. Het kind was aan het eind van de middag met het dier aan het spelen in een appartement in de plaats Droza toen de hond plotseling aanviel. Omstanders schoten direct de hulp en probeerden het dier nog weg te trekken, maar die pogingen waren tevergeefs. Het meisje liep zulke ernstige verwondingen op dat ze ter plekke aan de gevolgen is overleden. Bij hevige bosbranden in de Zuid-Spaanse provincie Almeria zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen. Een aantal van hen werd levenloos in hun auto teruggevonden. Ze raakten door de vlammenzee ingesloten en slaagden er niet in om op tijd te vluchten, mede doordat verschillende wegen door het vuur waren afgesloten. Israël heeft de Verenigde Staten ingelicht over een mogelijk nieuw Iraans plan om Donald Trump te vermoorden. Dat melden de Wall Street Journal en CNN op basis van anonieme bronnen. Amerikaanse media delen weinig details over de waarschuwing. Het Witte Huis heeft de berichten niet ontkend toen persbureau AFP om een reactie heeft gevraagd. En Rotterdam maakt zich op voor het Noordzee Jazz Festival. En omdat het dit keer de 50ste editie is, brengt koningin Maxima vanmiddag een bezoek aan het evenement. De eerste festivalgangers zijn intussen in de stad gearriveerd en overnachten op een speciale stadscamping. Grote en ronkende namen dit jaar zijn onder andere John Legend, Burna Boy en Nile Rodgers. Het weer nog. Het noorden begint grijs met laaghangende bewolking, maar op andere plekken schijnt de zon. Het is vrij warm met temperaturen die oplopen van 22 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Ook het weekend verloopt zonnig en zomers. In het zuiden kan het kwik oplopen naar zo'n 30 graden. En tot zover het nieuws.

0: U luistert naar De Matinée met Hieke Goos.
1: Welkom terug bij het tweede uur. We zijn er nog tot vanmiddag 4 uur, zoals ik al zei. En ja, we staan sowieso, staat er op de planning dat wij om 4:15 gaan bellen met Jan Kersenboom, eigenaar van het Blues Café. Want die heeft me toch weer leuke dingen voor elkaar gekregen, zeg. En dat begint vanavond al. Een jam-sessie met Mark van Maurik. En natuurlijk ook Laura, de vrouw van Mark van Maurik. Ga door tot en met zondag 12 juli. Nou, helemaal leuke dingen. Gaan we straks uitgevoerd met hem over babbelen. En tot die tijd hebben we gewoon lekkere muziek. We gaan ook even vooruitkijken op de wedstrijd van vanavond. Ja, de voetbalwedstrijd. Ik ben zelf helemaal geen voetbalfanaat. Maar toch, ja, af en toe moet je eens een beetje je zinnen verzetten. En er zijn leuke liedjes, want die heeft Alexander natuurlijk erbij gezocht. En nog veel meer leuke liedjes. Dus dat komt helemaal goed dit tweede uur. We gaan nu luisteren naar, ja, Nederlandstalig. Want dat hoort er natuurlijk ook altijd bij. Het is een, ja, zeg maar het muziekmoment van Alexander Hoog. Hans Kroes, die staat op de planning. Nederlandse zanger uit Epe. En die bestaat om, bekend, staat bekend, ik ga ervan stotteren, die bekend staat om zijn Nederlandstalige feel-good muziek en traditionele smartlappen. En hij werd bekend met feestelijke nummers en meezingers en bracht muziek uit zoals Mooie Meid, Treintje Verder en Duw Mij Niet Weg. En die singles zijn allemaal te beluisteren op Spotify. Maar nu gaan we niet luisteren naar die titels. We gaan luisteren naar het liedje Zomerdans. Want het is natuurlijk gewoon volop zomer. En daar moeten we gewoon bij aansluiten qua muziekkeuze. Dit nummer heeft hij gemaakt in 2014. En wat ik al zei, hij is echt een artiest, met name populair in het Nederlandse feest- en levensliedcircuit. En hij wordt al omschreven als tranenzanger. En die smartappen brengt zoals ze bedoeld zijn. Hans Kroes, Zomerdans.

Nou, dat was even lekker. Ja, toch een beetje een lekker zomersnummer, toch? Oké, het is zomer, de vakantie is begonnen en dan moeten ook de kinderen bezig gehouden worden. Nou, dat kan aankomende zaterdag 11 juli, want dan verandert Park Zuidbroek opnieuw in de plek voor een dag vol plezier, activiteiten en entertainment voor kinderen en gezinnen. Want dan is het Kids at the Park. Geniet van leuke spellen, creatieve workshops, grote springkussens, een gezellige kleedjesmarkt, heerlijke foodtrucks en gratis ijs, fruit en ranja. En dat wordt allemaal aangeboden door Plus. Meer informatie kun je vinden op de website zuidbroek@thepark.nl/evenementen/kids. Maar denk als je gewoon Zuidbroek at the Park googelt, dat je er dan ook komt. Dus aankomende zaterdag 11 juli, Park Zuidbroek, Kids at the Park. We gaan luisteren naar Anouk. En dit nummer komt, even kijken, uit 2009. En heeft de titel Woman.

een van mijn favoriete artiesten toch wel, hoor. Anouk. Die timmert al heel wat jaren de weg. Ik zal eens even kijken of ik kan zien. Ja, ze brak in 1997 door met de single Nobody's Wife. En stond sindsdien met vele albums en singles in de Nederlandse en Belgische hitlijsten. Ze is inmiddels 51 jaar, geboren in Den Haag. En daar woont ze volgens mij nog steeds. Ja, weet je, rock chick, maar ze kan alle stijlen kan ze zingen. En ze zingt puur, hartstikke goed, mooi live. Allemaal super geweldig goed. Ja, heel zuiver. Vanavond, hè, heeft u het in de agenda staan? Of heeft u alles erop afgestemd? Want vanavond is er natuurlijk weer een voetbalwedstrijd te zien op de televisie. Want wat speelt er dan? Nou, Frankrijk tegen Marokko. En we weten allemaal nog wel hoe Marokko heeft gepresteerd de afgelopen week. Dat was fantastisch. Lieten ze echt iedereen een poepie ruiken. Van dat ze echt wel kunnen voetballen ook, die Marokkanen. Heel fanatiek ook. Nou, vanavond is dus die wedstrijd Frankrijk-Marokko. Even kijken, ik ben helemaal niet zo'n voetbalfanaat. Maar het is te zien vanavond vanaf 10:00. En Marokko, ja, in Marokko wordt vol hoop en vertrouwen uitgekeken naar de WK-clash met Frankrijk. Vanavond dus om 10:00. En ja, ze gaan hopen op een herhaling van de halve finale van het vorige WK. Maar vooral ook een sportieve confrontatie met de voormalige koloniale machthebber. Want een groot deel van het Noord-Afrikaanse land werd van 1912 tot 1956 bestuurd door de Fransen. Nou, de invloed van die koloniale tijd is in het hedendaagse Marokko nog overal terug te vinden. Zo is Frans nog altijd de tweede taal van het land en zijn veel straten en pleinen vernoemd naar bekende Franse schrijvers en wetenschappers. Maar vooral ook het Marokkaanse voetbal is gevormd door deze periode. Nou, ik ben heel benieuwd. We gaan eerst maar eens even luisteren naar een liedje wat klaarstaat van Joe Dassin. Even kijken, Joe Dassin heeft hele mooie liedjes geschreven. En de Le Champs-Élysées is een iconisch nummer uit 1969... van de Frans-Amerikaanse zanger Joe Dassin. Het is de Franstalige bewerking van het lied Waterloo Road. En het werd zijn eerste grote hit in Nederland, NPO Radio 5. We gaan er nu naar luisteren. En het komt uit 1969.

Nou, de Champs-Élysées. Heerlijk nummer. Heerlijk. Beetje terug in de tijd, hè? 1969. Waar hebben we het over, zeg? Nou, we nog even doorbeduren op die bijzondere wedstrijd vanavond. Voetbalwedstrijd Frankrijk-Marokko. Volgens mij zijn heel veel mensen toch wel een beetje voor Marokko. Vooral ook omdat het een heel fanatiek en gewoon leuk team is die daar loopt te paraderen op dat veld. Achter dat balletje aan en zo. Fanatiek zijn ze, hè? Ja, dat vindt Alexander ook. Hij wil zelf niks zeggen door de microfoon. Dat wil hij niet. Hij wil gewoon lekker schuiven en liedjes laten horen enzovoort. Maar volgens, hij zegt, ik heb van het begin af aan al gezegd dat Marokko gewoon een hele, ja, die gaat winnen. Die gaat dit WK gewoon winnen. Nou, ik ben heel benieuwd hoe ze het vanavond er vanaf gaan brengen. Ik hoop het ook voor ze. Ze hebben het verdiend. Ja, toch. Het hoeven niet altijd de Argentijnen te zijn. Of die Fransen. Of nou, noemen ze nog. Nee, joh. Nee, hou ze op. Ik vind Marokko een lekker fris team. Dus die mogen gewoon, wat mij betreft, ook lekker winnen. Maar goed, zover is het nog niet. We hebben even gezocht naar een typisch Marokkaans liedje. Nou, we zijn uitgekomen, of we, Alexander dan, bij Zeynep. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Zij is bekend onder haar volledige naam, Zeynep Afalaï. Is een bekroonde Marokkaanse zangeres, afkomstig uit Tetouan. Ze is internationaal doorgebroken met haar moderne interpretaties van traditionele Arabo-Andalusische muziek en hedendaagse Arabische pop. Je kunt haar beluisteren, haar muziek dan, via officiële kanalen op Spotify of natuurlijk ook via haar videoclips op YouTube. Ze heeft een grote catalogus aan hits die wereldwijd miljoenen keren zijn gestreamd en bekeken. Nou, dan komt er een opsomming van haar populairste nummers.

Lala La Russa. Dat is een enorme hit en traditionele klassieker die vaak op bruiloften wordt gedraaid. Dan hebben we nog Lil Tiana, haar recente single die goed aanslaat bij haar publiek. We hebben Waya Rassi, bekend van de tv-serie Al Janine. En zo zijn er nog veel meer. En we gaan nu naar een van haar bekendste liedjes luisteren, getiteld Penalty. Nou, Penalty sluit natuurlijk aan op het voetbalgedoe van vanavond. We hopen echt dat Marokko ze een poepie van eigen deeg laat horen. Hè? Dan word je ook helemaal blij, Alexander. Penalty, dat is een moderne samenwerking met artiest Lazaro, die miljoenen keren ook is beluisterd en bekeken. Start er maar in, zou ik zeggen.

Nou, heel bijzonder. Echt mooi. Ik vind het wel prachtig. Zij werkt dus ook heel vaak samen met het Amsterdams Andalusisch Orkest. En laat ze nou dit jaar nog een concert geven samen met het Amsterdams Andalusisch Orkest. In Amersfoort op 25 september 2026. Aan de Arabische diva's met Sanaip Afalai. Concert in Amersfoort. Dus ga maar eens even lekker kijken, joh, op de site of zo. Oké, nou, het is vandaag dus 9 juli 2026. En dat is de verjaardag van niemand.

minder dan Jurnie Kaagman. Ik moet zeggen, onder andere dan hem. Er zijn veel meer mensen jaren vandaag. Jurnie Kaagman, de liedzangeres van...

Ja, mooi nummer. En Junny Kaagman, vandaag dus 79 geworden. Ze was zangeres vanaf 1969 tot en met 1990. En toen hield ook de band Earth and Fire op te bestaan. Maar gelukkig kunnen wij putten uit heel veel muziek van deze fantastische band die wereldfaam ook heeft gekend. En nog. Oké, wat gaan we nu doen? We gaan luisteren naar iets heel anders. We gaan luisteren naar het Brian Setzer Orchestra. En de titel van het liedje is Jump, Jive and Wile. Gaan we nu naar luisteren.

Lekker nummer was dit, hè? De Ryan Setzer Orchestra. Komt uit 1998 en het staat op het album The Dirty Boogie. Heerlijk, daar kun je even lekker mee uit je dak gaan, toch? Het is, dit is het derde album van de swingband Ryan Setzer Orchestra. En het album wordt beschouwd als een doorbraak voor de band, met als eerste single een cover van Louis Prima's Jump, Jive and Reel. En dat werd in 1956 populair. Die Prima had het dus in 1956 populair gemaakt. En die nam dat ook op in zijn album The Wildest. Lekker. Leuker. Leuk. Leuk, leuk. Ja. Oké, gaan we nog iets doen? Moet ik nog iets vertellen? Tuurlijk moet ik nog iets vertellen. Want, eens even kijken. Oh, we moeten wel even naar volgende week. Want de boswachters van Gelders Landschap en Kastelen die organiseren dan op zaterdag... Nee, dat heb ik al gehad. Op zaterdag 25 juli en 1 en 8 augustus... een wildobservatie op landgoed De Dellen. En je verblijft dan in de wildobservatiepost tot zonsondergang. In afwachting van het wild wat je daar gaat zien. Het kan even duren voordat de dieren zich laten zien. En geduld is dus ook een belangrijke eigenschap tijdens deze excursie. Tip van de boswachter, neem vooral een verrekijker mee... En vooral vooraf online reserveren is beslist noodzakelijk. Deelname is mogelijk vanaf 12 jaar. En er kunnen echt geen honden mee. Dat moet ook te begrijpen zijn, toch? Meer informatie en online reserveren voor deze fantastische excursies... kan op www.glk.nl/excursies. En het gaat dan om de excursies op zaterdag 25 juli... 1 en 8 augustus. Wildobservatie Landgoed De Dellen. Ik zou zeggen, gewoon doen. We gaan luisteren naar Reed Petit van Jackie Wilson.

Riet Petit, een hit in 1957. En weet je, dat was ook echt zijn eerste solo-hit. Hij scoort dan al met Riet Petit in Amerika. Maar in Nederland krijgt hij pas in 1987... Nederland de mensen aan het zwingen. Ja, moet je nagaan, 30 jaar later. En ik lees hier ook net dat hij is overleden in 1984... op de leeftijd van slechts 49 jaar. Toch heel erg jammer, ja. Maar hij is ook, volgens mij, is hij neergeschoten. Even kijken of ik dat heel snel kan lezen. Ja, hij raakte ernstig gewond in Manhattan in 1961... toen Juanita Jones, een van zijn vriendinnen, hem in een jaloerse vlaag neerschoot. Dit gebeurde toen Wilson met een andere vrouw, fotomodel Harleen Harris, terugkeerde naar zijn appartement in Manhattan. Harris was een ex-vriendin van Sam Cooke en later ook Wilsons tweede vrouw. Wat een drama toch allemaal, zeg. Nou, laat maar heel snel naar het volgende nummer gaan. Dat is van Arthur Kudrip. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Komt uit welk jaar? Geen idee. Maar het is getiteld That's All Right.

0: prachtig, hè? Echt geweldig. Amerikaanse Delta Blues zanger Arthur William. Big Boy Kudrup. Hij is geboren 24 augustus 1905. En overleden op 28 maart 1974. En buiten de blueskringen is hij vooral bekend dus om zijn liedjes That's All Right, wat we net gehoord hebben, uit 1946. My Baby Left Me en So Glad You Are Mine. Die later werden opgenomen door Elvis Presley en andere artiesten. Want we hadden, dat zei Alexander, Elvis Presley had een grote inspiratiebron. En dat was dus deze man, Arthur William Big Boy Kudrup. En Kudrup is ook geëerd met een gedenkteken op de Mississippi Blues Trail. En Elvis Presley erkende Kudrup's belang voor de rock and roll toen hij zei, als ik al een ambitie had, was het om net zo goed te zijn als Arthur Kudrup. Nou, dat is waar. Is niemand die Elvis Presley kan evenaren, toch? Nee, ze doen allemaal vreselijk hun best. Maar er was maar één Elvis Presley. En die heeft dus heel veel geput uit de liedjes van deze man, die Arthur Kudrup. Ja, top. Helemaal goed. Oké, krijg je Jan al aan de lijn? Nee? Wat is dat nou toch weer, zeg? Jongen. Die man heeft het weer gewoon veel te druk. Of zijn telefoon niet aanstaan. Heeft hij al teruggebeld? Ook niet? Nou, vanavond dus in het Bluescafé. Oh, daar gaat telefoon. Oh jeetje. Nou, ik ben heel benieuwd of die dan toch nog belt. Ja, is het Jan? Jan Kersenboom? Eigenaar van het Bluescafé aan de Nieuwstraat. Hij heeft hem. Jan!
1: Ja?
0: Het is toch... Ik begon alweer zorgen te maken. Ik denk, oh, waar zit Jan? Maar je bent nu toch aan de telefoon.
1: Druk met inkopen doen.
0: Oh. Ja. Oh joh.
1: Ik heb een zonnetje buiten neergezet natuurlijk.
0: Ja. Maar luister eens, je gaat vanavond alweer wat doen daar gezellig bij jou in het...
1: Ja, tuurlijk.
0: Ja. Het is weer donderdagavond, hè? Tijd voor een jam-sessie.
1: Ja. Ja, inderdaad.
0: Jam-sessie met Mark van Lau. Maurik, heel gezellig.
1: Ja, Mark is Adrie ook.
0: Ja, Laura natuurlijk ook. En vanavond begint het om 20:30.
1: Ja.
0: En ze nodigen van harte alle muzikanten uit om met hun de blues te komen spelen.
1: Ja.
0: Vooral je instrument meenemen en doe gewoon mee. Of kom gewoon alleen maar langs voor de gezelligheid. Dat is ook altijd leuk, hè?
1: Oké.
0: Ja. Beetje publiek, een biertje drinken of een wijntje of wat dan ook. Ja. Vind je dan ook fijn, hè?
1: Ja.
0: Hoe meer ziel, hoe meer vreugd, zeg ik dan. Het begint dus om 20:30 en de toegang is vrij.
1: Ja.
0: En morgen dan, 10 juli, staat hier genoteerd Van Beekenstein.
1: Ja, Van Beekenstein.
0: Vertel, is dat Wilco?
1: Dat is familie. Dat is een vriend van hem.
0: Ja.
1: Wilco van Beek.
0: Ah, leuk. En goed, dat is natuurlijk een power trio. Leukste en strakste power trio. En die zijn op dit moment stevig rockend en met een hoop lol alle zalen aan het plat spelen.
1: Dat kunnen ze wel. Ja.
0: Dus ja. Morgenavond bij jou. Ja.
1: Maar ze mogen niet plat spelen.
0: Nee, het is allemaal net maar hartstikke mooi opgeknapt bij jou. Dus dat moet wel zo blijven, hè?
1: Zo is dat.
0: Ja, maar het is ook maar een gezegde, toch?
1: Grapjes
0: maar goed,
1: leuk, ja,
0: daarom. Even kijken, wat kunnen we er nog meer over vertellen? Nou, ze zijn natuurlijk ontzettend doorgewinterd, hè? Die drie muzikanten. En ze hebben alles in een heerlijk rockjasje gestoken. En geven een presentatie waar de energie en het plezier van afspat.
1: Ja.
0: Wilco van Beek, gitaar en zang. Wat hebben we dan nog meer? Inigo Grinbergen op de drums. En Martin van Delden, die speelt de bas en doet ook de achtergrondzang.
1: Ja,
0: en samen zijn ze dus het strakste power trio van Beekenstein. Ja, en die zijn dus morgenavond bij jou te beluisteren en te zien.
1: Ja,
0: begint
1: klopt.
0: Om 10:00 en de toegang is vrij.
1: Ja.
0: Oké, gaan we naar zaterdag 11 juli. Wat heb je dan?
1: Crossroads Trail.
0: Ja.
1: Dat is een Nederlandse band. Kom uit Amsterdam.
0: Oh, dan heb je het even.
1: Een smeltkroes van diverse genres. Een mix van blues, pop, rock en pop met een rauw randje.
0: Oké, leuk.
1: Fleetwood Mac. Mississippi Mud Pie.
0: Ja.
1: Nou ja, Memorial Blues. Brothers Band.
0: Leuk.
1: van alles doen ze. Het is leuk, ja.
0: Ja. Heb je ze alles eerder bij jou op het podium gehad?
1: Ja, dat heb ik eerder gehad. Ja.
0: Oh, oké, dus je bent er wel een beetje mee bekend. Ja.
1: Ja hoor.
0: Het is weer eens wat anders, hè? Je, je kan het ook af en toe best gewoon een beetje verder weghalen. Amsterdam. En ik weet wel dat ze heel graag bij jou op het podium komen optreden. Dus, altijd goed, toch?
1: Ze zijn welkom.
0: Ja, dat vind ik ook. Ze spelen, even kijken. Ja, er zit ook nog een prachtige stem bij. En een krachtige stem ook. Van frontvrouw Nienke de Jong. En die is ex-lid van de Mississippi Mud Pie. Ja, je hebt er staat een formatie daar op het podium, die staat als een huis. Alle nummers zijn eigen composities, doordrenkt van sterke teksten en pakkende melodieën.
1: Ja.
0: Dus dat wordt één groot succes daar bij jou, zaterdag.
1: Ik hoop het maar.
0: Begin op 10:00 ook, hè?
1: Ja, in vrije toegang.
0: Ja, nou, dat wordt helemaal gezellig. Dan gaan we naar zondag, zondagmiddag, de 12e. Het begint om 4:00, toegang is ook vrij. Ja. En hoe heet dat?
1: Supermama.
0: Ja,
1: Supermama.
0: Ja, vertel eens iets daarover.
1: Nou, ik heb ze al veel vaker gehad.
0: Ja.
1: Het begint ook hier, begon met live muziek. Dus waren ze hier ook al.
0: Oh ja.
1: En ze komen elk jaar wel een keertje.
0: Wat leuk. Ja.
1: Ja.
0: Ja, wat ik al zei, ze spelen graag bij jou in het café. Dus dat is helemaal leuk.
1: Ja.
0: Maar dit is Supermama. Die speelt dus vanaf 86 hun eigen soort blues, boogie, rock'n'roll en aanverwante roots muziek op festivals en in talloze kroegen in binnen- en buitenland. Op radio en tv. En dan zijn ze ook echt als echte liveband gewend aan lange nachten. En ze hebben voldoende covers achter de hand. En hun ware passie ligt echter bij het bewerken van oude, vaak akoestische blues en eigen werk. Nou.
1: Ja, klopt. Ja.
0: En die band die bestaat uit Bas de Jong, Chris Hartman, Ton Takke. Dus het zijn met z'n drietjes. Dan.
1: Ja,
0: hè? Ja. Leuk. Nou, het hoeft niet zo'n hele grote band te zijn om een goed muziek te laten horen. Nee.
1: Ja.
0: Maar ze beginnen dus zondag om 4:00.
1: Ja.
0: En de toegang is vrij.
1: Ja, vrije toegang, klopt.
0: Nou, dat wordt weer een heel lekker gezellig weekend daar bij jou, Jan.
1: Ja hoor, ja.
0: Wat genieten, hè?
1: Zeker.
0: Nou, voor de rest alles oké bij jou?
1: Ja, meestal wel. Bij jou ook?
0: Ja, het gaat hier gewoon lekker zijn gangetje. Ik zit hier lekker koel. Ja. Dus we zien het vol vertrouwen tegemoet de komende dagen.
1: Zo.
0: Het wordt weer wat warmer en zo. Maar muziek moet er gewoon zijn. Muziek maakt blij, muziek verbindt. Muziek is emotie. Nou, je kan het allemaal maar opnoemen. En muziek houdt jong. Jan?
1: Ja, zo is dat.
0: Gewoon lekker doorgaan, hè?
1: Ja.
0: Oké, dankjewel voor dit moment. En we gaan gewoon volgende week de draad weer verder oppakken, toch?
1: Dat houden we wel, hè?
0: Oké, hou je taai, hè?
1: Oké, Jan. Jij bedankt, hè?
0: Doei. Dag. We gaan luisteren naar Billy Joe Spears met Blanket on the Ground.

Ja, we moeten even een andere keer helemaal het liedje laten draaien van Billy Joe Spears. Dit komt uit Blanket on the Ground van 1975. We gaan eruit, het zit erop. Morgenochtend gaan we het herhalen. En voor de rest kunt u het hele week terugluisteren via Radio Uitzending Gemist op onze website www.rtv-apelen.nl. Dank u wel voor het luisteren. Alle gasten bedankt voor hun bijdrage in dit programma. Alexander, jij ook bedankt, hè? Lekkere muziek gedraaid vanmiddag. Helemaal leuk, daar word ik altijd blij van. En voor de rest heel veel succes vanavond allemaal bij de televisie met de wedstrijd Frankrijk-Marokko. We gaan zien wie er wint. Als de beste maar wint, dat is belangrijk. Capmo, it's all coming back. Daar sluiten we dit programma mee af. En dan zeg ik graag tot volgende week. Dag allemaal.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Er is meer duidelijkheid over het tolvignet dat België wil invoeren. Uit de plannen blijkt dat het digitale vignet op 1 mei volgend jaar moet ingaan. Buitenlandse automobilisten, waaronder veel Nederlanders, krijgen te maken met verschillende tarieven. Ook wordt het mogelijk een dagvignet te kopen. De Belgische regering wil hiermee de staatskas spekken via de tienduizenden buitenlanders die dagelijks door het land rijden. Bijna de helft van alle gereden kilometers op Belgische snelwegen wordt afgelegd door buitenlandse voertuigen. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is woensdagmiddag een drama gebeurd. Een 4-jarig meisje is daardoor de hond van het gezin doodgebeten. Het kind was aan het eind van de middag met het dier aan het spelen in een appartement in de plaats Droza toen de hond plotseling aanviel. Omstanders schoten direct de hulp en probeerden het dier nog weg te trekken, maar die pogingen waren tevergeefs. Het meisje liep zulke ernstige verwondingen op dat ze ter plekke aan de gevolgen is overleden. Bij hevige bosbranden in de Zuid-Spaanse provincie Almeria zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen. Een aantal van hen werd levenloos in hun auto teruggevonden. Ze raakten door de vlammenzee ingesloten en slaagden er niet in om op tijd te vluchten, mede doordat verschillende wegen door het vuur waren afgesloten. En Rotterdam maakt zich op voor het Noordzee Jazz Festival. En omdat het dit keer de 50ste editie is, brengt koningin Maxima vanmiddag een bezoek aan het evenement. De eerste festivalgangers zijn intussen in de stad gearriveerd en overnachten op een speciale stadscamping. Grote en ronkende namen dit jaar zijn onder andere John Legend, Burna Boy en Nile Rodgers. Het weer nog. Het noorden begint grijs met laaghangende bewolking, maar op andere plekken schijnt de zon. Het is vrij warm met temperaturen die oplopen van 22 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Ook het weekend verloopt zonnig en zomers. In het zuiden kan het kwik oplopen naar zo'n 30 graden. En tot zover het nieuws.

Ik zeg een hele goede morgen en welkom bij de Stedendriehoek. Draait door. Het is gelukkig alweer een vrijdag. We schrijven alweer 10 juli 2026. En ach, wat gaat het toch allemaal wel weer snel, hè? Ja, je weet, als ik deze plaat draai, Steelers Wheel, waarmee wij begonnen, en Late Again, dat ik ook overal weer tegenaan aan het lopen ben. Ja, ach, ik ben overal weer laat. Ik ben weer veel te laat wakker geworden. Ik zat weer veel te laat op het fietsje. Ik kwam weer veel te laat hier aan. Ik heb het allemaal gered. Ja, dat is dan ook eigenlijk wel een beetje eigen schuld, hoor, want het was gisteren weer veel te laat geworden. Ja. Wat heb ik dan gedaan? Nou, zullen we dat maar even niet doen. Leuke dingen in ieder geval. Ik ben gisteravond in Den Helder uitgekomen. Ik weet hoe ik er gekomen ben met de trein en ook weer met de trein terug. Maar poh, wat is dat toch een pokkenstuk met de trein rijden? Laten we het daar maar even ophouden. Persoonlijk ben ik blij dat Frankrijk van Marokko heeft gewonnen. Ik zal dat er nog een keertje uitleggen. Ik vind eigenlijk dat een land wat wereldkampioen gaat worden, dat het eerst in de finale moet staan en minimaal 1 finale moet verliezen. Ja, ik zou het heel erg moeilijk kunnen hebben als België dadelijk in de finale staat van het WK en dan meteen in de allereerste keer dat ze in de finale staan wereldkampioen worden. Ik bedoel, wij van Oranje, wij van de Nederlandse elftal, ja, we hebben er al 3 verloren. En ja, ik ben bang dat die Belgen dan arrogant gaan worden. Ik gun het ze wel, wereldkampioen. Maar laat ze eerst even de pijn voelen van hoe het is om een finale te verliezen. Nou ja, als Marokko had gewonnen, ja, ze zijn ook nog nooit wereldkampioen geworden. Dan hadden ze zomaar in de finale kunnen komen. Ja, dan krijg je dat pijnlijke weer, hè. Het was wel even lekker, hoor. Ja, nee, ik heb geen voetballen gekeken. Ik heb het wel een beetje gevolgd. Maar ja, laten we het daarop houden. Lekker veel muziek, het is vrijdag. Come Together, dat is een liedje wat ik klaar heb staan dadelijk om 10:30. En tegen de klok van 11:30 heb ik weer een country nummer voor je klaarstaan uit de lijst van het blad Rolling Stone. Plekje 166, Randy Clark staat daar aan Pray to Jesus. En omdat het weer lekker weer gaat worden, omdat de zomer is. Ik heb het gisteren, vorige week heb ik het weer afgestoft. Heb ik zakjes, het laatste uurtje, de remix vrijdag voor je klaarstaan. Lekkere dansmuziek, muziek waar je op kan dansen, lekkere remixen. Omdat het lekker weer gaat worden, omdat het de zomer is, omdat we bijna vakantie hebben. Dit is Brad en The Guitar Man.

0: funky, down, nasty.
1: Hey, listen to the man.
2: That's not bad.

Ik hoorde net op het journaal dat North Sea Jazz weer is begonnen. De 50ste editie. Oh, wacht even, dan moet ik het even zo doen. De 50ste editie is weer begonnen. En wat was dat? Vorig jaar zag ik een optreden van deze man. Hij gaf er twee op een dag. Een avondsessie en een nachtsessie had hij. James Brown had ik voor je klaarstaan. Funky President People, it's bad. Hij kreeg het verzoek om een leuke, happy muziek te draaien. Nou, ik moest hier aan denken. Pharrell Williams, dit is Happy.

Santana en Well Alright. Ach, ik ben dat al een tijdje aan het roepen. Vandaag is de dag dat het nieuwe album van The Rolling Stones is uitgekomen. En ik zat er even doorheen te bladeren. Eén track viel mij nu al meteen op. En ik heb er maar een klein stukje van gehoord. Maar ik vind hem nu al helemaal geweldig. Ik heb hem klaarstaan. Nieuwe muziek gaan we volgende week zeer zeker meenemen. En ik zal volgende week ook nog even koffertje en origineel doen. Want er is een originele versie van de nummer. De Stones die hebben gecoverd. Jazeker. Ga ik je vertellen welke cover het is? Of ga je het zelf herkennen? Laten we dat zomaar even doen. Ga ik ook de titel ook niet noemen. Het is een cover. Zal ik er nog even bij zeggen dat het van een Engelse dame is. De originele uitvoering. Die niet meer onder ons is. Ja. Ja, dan dat is de hint. Dit zijn de Rolling Stones. Nieuwe muziek van het album Foreign Tongues.

Joel Day, daar hoorde je en zijn versie van Mammy Blue. En daarvoor hadden we nog van het nieuwe album van de Rolling Stones, nieuwe muziek. Had je hem herkend? You're No, I'm No Good, een cover van Amy Winehouse. En dat gedaan door de Stones. Ik vind hem nu al goed. En ja, je gaat hem volgende week zeer zeker nog vaker horen voorbij komen. Ik ben er trouwens volgende week niet zo heel veel, want de wandelvierdaags, daar zijn wij bij. We zijn in ieder geval 3 dagen bij. De dinsdag, de donderdag en de vrijdag. Dat betekent dat ik in ieder geval die 3 dagen even lekker niks te doen heb. Nou ja, ik heb het wel heel andere drukke dingen. Maar dan ben ik hier in ieder geval niet aanwezig. Hey, het is inmiddels 4 minuten over 10:30. Ik heb weer een Come Together voor je klaarstaan. Dit keer een live uitvoering.

aflevering opgenomen in augustus 1978. Gedaan door Aerosmith Live, hun versie. Een van de twee versies van Aerosmith die in het lijstje staan.

Haze playlistje zegt dat ik dit zou kunnen draaien. En hij staat in de playlist. Daar heb ik zoveel moeite moeten doen om hem niet te draaien. Dat is weer eens niet gelukt. Roger Waters heb ik voor je klaarstaan. 501, I am the pros and cons of a hitchhiking. Hey, ik kreeg het volgende bericht binnen. Woensdag is de Amerikaanse jazzpianist Rodney Franklin overleden. Hij is vooral bekend van zijn nagenoegde instrumentale nummer The Groove. Dat in de zomer van 1980 zijn enige hit werd. En de 19e plaats in de top 40 bereikte. In Engeland werd het nummer 1 nog grotere hit. Daar bereikte het de top 10. En ontketende het bovendien de dansrage The Freeze. Waarbij...

dansers tijdens de korte onderbrekingen in het nummer eventjes stokstijf stil bleven staan. Rodney Franklin is 67 jaar geworden. En uiteraard heb ik de groove nu voor je klaarstaan. Dat is deze plaat.

Ja, gisteren ook het trieste bericht binnengekomen dat deze dame ook is overleden. Hoe oud was ze nou weer geworden? 74, hè? Zeg ik even snel uit mijn hoofd. Bonnie Tyler had ik voor je klaarstaan. Kon gisteren niet kiezen. Total Eclipse of the Heart. En ik zit even te kijken met een schuinoog naar de klok. En ik zie dat het alweer bijna 11 uur is. Dat betekent dat het journaal van 11 uur eraan gaat komen. Tegen de klok van 11:30 heb ik Brandy Clark voor je klaarstaan op plekje 166. Pray to Jesus. Het country nummer van vandaag. Laten we het zomaar even zeggen. En voor nu heb ik nog één plaat te gaan voor de klokken van 11 uur. We gaan eruit met The Golden Earring. Ja, dat heb ik voor je klaarstaan. She flies on strange wings. Tot zo naar de andere kant van...

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De lage waterstanden zijn een ramp voor vissen. Tot die conclusie komt Margriet Schoor. Zij is adviseur van Rijkswaterstaat. Door de aanhoudende droogte zijn zowel kleinere plassen als de grote rivieren de afgelopen tijd meters gedaald. En dit zorgt voor grote problemen bij vislarven. Normaal gesproken groeien zij rustig op in de geulen langs de zijkanten van de rivier, maar door de extreme daling zijn ze nu aangewezen op wild en gevaarlijk water. De droogte zorgt ook voor meer problemen. Eerder meldde Omroep Gelderland al dat de kaders afbrokkelen door het acute watertekort. Er is meer duidelijkheid over het tolvignet dat België wil invoeren. Uit de plannen blijkt dat het digitale vignet op 1 mei volgend jaar moet ingaan. Buitenlandse automobilisten, waaronder veel Nederlanders, krijgen te maken met verschillende tarieven. Ook wordt het mogelijk een dagvignet te kopen. De Belgische regering wil hiermee de staatskas spekken via de tienduizenden buitenlanders die dagelijks door het land rijden. Bijna de helft van alle gereden kilometers op Belgische snelwegen wordt afgelegd door buitenlandse voertuigen. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is woensdagmiddag een drama gebeurd. Een 4-jarig meisje is daardoor de hond van het gezin doodgebeten. Het kind was aan het eind van de middag met het dier aan het spelen in een appartement in de plaats Droza toen de hond plotseling aanviel. Omstanders schoten direct de hulp en probeerden het dier nog weg te trekken, maar die pogingen waren tevergeefs. En in het Belgische Strombeek heeft een grootmoeder per ongeluk een wildvreemd kind meegenomen van de kinderopvang in plaats van haar eigen kleinzoon. Zodra de fout aan het licht kwam, werd er direct een alarmboodschap verspreid via het lokale buurtinformatienetwerk. Hoewel het incident met een sisser is afgelopen, heeft de kinderopvang aangekondigd de huidige procedures nog eens goed na te lopen. Het weer tenslotte. Vanmiddag komt in heel het land de zon door, al zijn er in het noorden ook wat stapelwolken. Het is droog vandaag en de temperaturen lopen uiteen van rond de 24 graden in het noorden tot zo'n 30 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.

0: Zo, en dan is het nu tijd voor een gezellig plaatje.
1: Well, this car is automatic. Systematic. Hydromatic. Why it's a greased lightning.
2: U luistert naar de Stedendriehoek draait door met Tim Schel.

Ik zeg een hele goedemorgen en welkom bij de Steden Driehoek Draait Door. Het tweede, het laatste reguliere uurtje. Want het is alweer vrijdag 10 juli 2026. We begonnen met John Travolta en Olivia Newton-John had ik voor je klaarstaan. Je had het al gekend natuurlijk. De Grease Mix had ik voor je klaarstaan. Of de Mega Max. Het laatste reguliere uurtje. Het laatste uurtje gaan we de Rebreak Friday heb ik vorige week weer afgestoken. Dus dat gaan we doen. Omdat het zulk lekker weer wordt. Barbecue weer wordt. Het van het weekend gaat bij mij ook weer de barbecue aan. En de vakanties zijn inmiddels ook al begonnen. Ik weet eigenlijk niet of hier al de vakanties zijn begonnen. Het was wel een stuk rustiger onderweg. Lekker veel muziek voor je klaarstaan, al zeg ik het zelf. Ik heb ook nog een mailadres. Even kijken. Nee, dat is niet voor mij wat daar binnenkomt. Dat kan gewoon verwijderd worden. Ik heb op plekje 166 dadelijk Brandy Clark Brandy Clark voor je klaarstaan. En Pray to Jesus. Maar eerst even dit. Dit is Tori Amos en Cornflake Girl.

Paz Didachi had ik voor je klaarstaan naar Musical Youth. Nieuwe muziek heb ik voor je klaarstaan. Na 13 jaar hebben de Opposites weer een nieuwe single uitgebracht. En dat smaakt naar meer. Ik heb hem gisteren ook al gedraaid. Feestje op mijn graf. En ik vind hem echt geweldig.

Willie Nelson had ik voor je klaarstaan. En zijn versie, The Harder They Come. Ach ja, ik heb hem volgens mij al een keer meegenomen. Hè? Tegen de klok van 10:30. De hele week hetzelfde liedje, maar dan in een andere uitvoering. Het gaat lekker weer worden. Ik vond deze plaat daar wel op zijn plek voor staan. Dit is Laidback en Sunshine Reggae.

schijnt eind deze maand alweer zover te zijn. Dan is het de Pride Week in Amsterdam. Ik vond deze wel heel erg leuk erbij. De Tom Robinson Band hoorde je en Glad to be Gay. En ik zit even te kijken. Ja, het is alweer, ik doe het weer netjes vandaag. Het is 11:30. We sluiten deze week af met nummertje 166. Brandy Clark heb ik voor je klaarstaan. Een Pray to Jesus. Wat schrijft het juryrapport over het nummer? Wat schrijft het blad Rolling Stone over het nummer? Brandy Clark was al een songwriter van de hoogste categorie in Nashville. Denk aan Miranda Lambert's Mama's Broken Heart en vele andere nummers. Toen Pray to Jesus, de openingssong van Clark's solo-debuutalbum 12 Stories, een singer-songwriter van uitzonderlijke betekenis introduceerde. Het nummer wordt in de ik-vorm gezongen vanuit het perspectief van mensen die tot Jezus bidden en de lotto spelen, omdat er volgens hen maar twee manieren zijn om morgen te veranderen. Aanvankelijk zou het kunnen overkomen als een wat neerbuigende karakterstudie, maar naarmate de details zich opstapelen voel je oprecht empathie en een diepe begrip voor Clark, voor haar personages. Haar moeiteloze gevoel voor woordspelingen, geestig wijs, ontroerend en pijnlijk tegelijk, heeft haar samen met haar vaste co-schrijver Shane McGally helemaal naar Broadway gebracht dankzij hun werk aan de musical Shucked. Ja, komt er even niet zo heel lekker uit. Ik heb er klaarstaan. Het nummer komt uit 2013. Het staat op plekje 166 uit de lijst van het blad Rolling Stone, de 200 beste country nummers. Het is Brandy Clark, Pray to Jesus. En ik zou zeggen, veel plezier met het nummer.

Remember.

0: The one and only Marlena Shaw.
1: Hij is al afgekondigd, maar ik ga het ook nog een keer doen. Woman of the Ghetto had ik er voor je klaarstaan live uit het Monterey Jazz Festival. Marlena Shaw had ik al voor je klaarstaan. Daarvoor hadden we nog plekje 166. Brenda Clark uit 2013 en Pray to a Jesus. Maandag, ja, dan zitten we hier als het goed is. Dan gaan we naar 165. Die vind ik dan wel hartstikke leuk. Tony Joe White heb ik er dan voor je klaarstaan. En Paul Sellet Annie, 1969. Dit is Prince aan Alphabet Street.

Documentair film uit de komende van de concertreis die ze hebben gegeven. Oasis had ik er voor je klaarstaan. En Wonderwall, ik ga me voorbereiden op een uurtje lekkere dancemuziek, remixmuziek. En ik heb ook een mashup voor je klaarstaan. Nou ja, de remix vrijdag is weer van het stof afgehaald. Ik heb er nog eentje te gaan. Ik moest vrolijke muziek draaien. Ja, hier word ik dan wel altijd weer vrolijk van. Het is Marianne Rosenberg. Ik ben Wie Doe. Tot zo voor het laatste uurtje van de Stedendriehoek draait door.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. In het noorden van Keulen is vandaag een grote bom uit de Tweede Wereldoorlog aangetroffen. Dat meldt het stadsbestuur. Het gaat om een Amerikaanse bom van zo'n 500 kilo. De directe omgeving, waar ook een kinderziekenhuis ligt, is ontruimd. De evacuatie treft 4300 mensen. Het aantal schepen dat door de straat van Hormuz vaart is de afgelopen dagen niet stilgevallen, ondanks de aanvallen op schepen. Dat blijkt uit data van AXS Marine. Door de Zeestraat voeren deze week iedere dag tientallen schepen. Het aantal ligt nog wel veel lager dan voor het begin van de oorlog in het Midden-Oosten. Vanaf morgen geldt het Nationaal Hitteplan in het noorden en zuiden van Nederland. Het RIVM heeft dat vandaag besloten in overleg met het KNMI. Het plan geldt in de provincies Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Brabant, Limburg, Utrecht, Gelderland en Overijssel. Gelukkig is het gisteren niet al te erg uit de hand gelopen. Dat zegt justitieminister David van Wil vandaag, na de onrust in een aantal steden, na de verloren kwartfinale van Marokko tegen Frankrijk. Toch is hij niet tevreden. Nee, elk geweld is te veel. Hij vindt het jammer dat de ME in een aantal steden moest worden ingezet. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig. In het noordoosten en oosten kan er ook wat bewolking voorkomen. Bij een matige noordoostelijke wind ligt de temperatuur tussen de 23 graden op de Wadden en 30 in het zuiden. Vanavond is het nog lang zonnig en vannacht koelt het af naar 15 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is

Ah, dit is inmiddels alweer vrijdagmiddag. We schrijven alweer 10 juli 2026. Ik heb het weer afgestoft hoor, zolang het de zomer is. Zolang de lekkere temperaturen zijn. De remix of Friday. Here comes the sun. De zon die gaat eraan komen. Berraantje allemaal was weer voor. Zeker als je de wandel vierdaagse gaat doen strakjes. Want ach man, de temperaturen gaan richting de 30 graden lopen. Jullie liever als ik. Dit is ook, ja, alles zit in de remix vandaag. Deze keer je ook wel. Papa's got a brand new bag.

En de remix Cinnamon van Nina Simone. En daarvoor hadden we ook nog een remix. Ik ga hem er even gewoon heel goed bij pakken. George Michael, I Want Your Sex. En Cocaine, dat had ik ook nog voor je klaarstaan. Hey, en bij die remix dag, dat heb ik vorige keer ook gedaan. Daar hoort natuurlijk ook een match-up bij, twee nummers door elkaar. Ik kwam hem tegen als Creep, but it's YMCA. Dat was dus op de melodie van Creep, een hoorde YMCA. En toen was ik benieuwd of ze hem ook andersom hebben gemaakt. En dat hebben ze ook gedaan. En dan klinkt die, dan hebben ze ook de titel andersom gedaan. Dan is het YMCA, but it is Creep. En die klinkt dan als volgt. Die heb ik voor je klaarstaan.

Taylor Swift en de remix aan Ophelia. En ik had ook nog Justin Bieber en Sorry. En we hadden ook nog I Want You Back van The Jacksons. Moby, Troubles Are Hard, The Tequila gaat voorbij komen. Kiss, Rock the Cashback en eerst even I Will Survive.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Burgemeester Esther Westijn van de gemeente IJsselstein heeft een aantal personen verboden om in de omgeving van een noodopvanglocatie voor asielzoekers te komen. Ze kregen dit gebiedsverbod opgelegd na aanhoudend en herhaaldelijk overlastgevend gedrag. Onder andere op de dag van aankomst van de eerste vluchtelingen op 6 juli. In het noorden van Keulen is vandaag een grote bom uit de Tweede Wereldoorlog aangetroffen. Dat meldt het stadsbestuur. Het gaat om een Amerikaanse bom van zo'n 500 kilo. De directe omgeving, waar ook een kinderziekenhuis ligt, is ontruimd. De evacuatie treft 4300 mensen. Het aantal schepen dat door de straat van Hormuz vaart is de afgelopen dagen niet stilgevallen, ondanks de aanvallen op schepen. Dat blijkt uit data van AXS Marine. Door de Zeestraat voeren deze week iedere dag tientallen schepen. Het aantal ligt nog wel veel lager dan voor het begin van de oorlog in het Midden-Oosten. Vanaf morgen geldt het Nationaal Hitteplan in het noorden en zuiden van Nederland. Het RIVM heeft dat vandaag besloten in overleg met het KNMI. Het plan geldt in de provincies Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Brabant, Limburg, Utrecht, Gelderland en Overijssel. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig. In het noordoosten en oosten kan er ook wat bewolking voorkomen. Bij een matige noordoostelijke wind ligt de temperatuur tussen de 23 graden op de Wadden en 30 in het zuiden. Vanavond is het nog lang zonnig en vannacht koelt het af naar 15 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Nederland.

0: Een hele goede middag. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Nederland on Top. Na een weekje weer even weg te zijn geweest.
1: Ja, twee weekjes voor mij. Goedemiddag.
0: Twee weekjes voor jou, ja.
1: Ja, je had dat helemaal gehad vorige week. Jij dacht, als ik er niet ben, dan doe ik het ook niet.
0: Ja, nou ja, in combinatie met de warmte.
1: Ja, nee, ja, dat viel maandag inderdaad nog mee. Nou, ik moet wel zeggen, wij zijn naar Tilburg geweest. Want ik ben naar een concert geweest, Duran. En wij hadden al besloten dat wij om 4 uur die kant zijn opgegaan. We hebben ook het voorprogramma's hebben wij gemist. Maar het was nog wel uit te houden. Maar daarna, poe. Om het zo maar te zeggen. Oh, die woensdag, die donderdag, die vrijdag, de zaterdag. Ja, nee, dat klopt.
0: Hey, hoe was het concert?
1: Het was goed, was leuk. Ja, het is een beetje, ik ben een kind van de jaren 80, dus ik kon de meeste nummers wel. En ik vind dat leuk. Het is niks voor jou, denk ik. Engelstalige Duran Duran uit de jaren 80 muziek.
0: Ik denk het ook niet.
1: Nee, dat weet ik wel zeker. Maar jij gaat dan weer naar andere concerten.
0: Misschien een paar nummers van de playlist, maar niet voor een concert.
1: Nee. Maar dat heb ik dan weer heel veel met Jan concerten. Niet lullig bedoeld.
0: Klopt.
1: Daarom. Hey, kondig hem eerst even af voordat ik dit ga zeggen.
0: We hebben geluisterd naar, we draaien nu even veel voetballiedjes.
1: Ja, gaan er veel voorbij komen.
0: Die te maken, vorige keer, toen jij er niet was, had ik als klassieker FIFA Hollandia.
1: Oh ja.
0: Ja, als je het hebt over voetballiedjes in Nederland. Dit was er ook zo een. Die is dit jaar uitgebracht door Gerard Joling. Rood, wit, blauw. Speciaal voor dit WK.
1: Ja, en dan ga ik toch even de oude zuurpruim ga ik even uithangen. Voor mij is er eigenlijk maar één echt liedje wat er toe doet. En dat is André Hazes. Wij houden van Oranje. Ja, dat is voor mij toch eigenlijk het enige
0: 1988.
1: Liedje. 1988 zijn we Europees kampioen geworden. Heb ik ook nog eens klein kind meegemaakt.
0: Of tenminste een remix van dat lied.
1: Ja, nee, daar moeten ze gewoon vanaf blijven. Ik wil het toch even zeggen. Dit is een opname. En als de mensen dit vrijdag luisteren, dan is dat nieuws helemaal al bekend geworden. Maar als we dan
0: jij
1: toch...
0: Jij zal het waarschijnlijk al...
1: Dat staat vanavond al allemaal op de krant en op het journaal.
0: Jij zal het afgelopen week al aan jouw programma hebben.
1: Ja, maar dat weten de mensen morgen ook al. Heb jij iets met schaatsen?
0: Op zich.
1: Ja. Je kan naar de Olympische 400. Je kan naar de Olympische lange baan afstandenwedstrijd. Hoe ga ik dat nou zeggen? Laat ik het anders zeggen. De Olympische Spelen, de Winterspelen zijn dadelijk 2030 in Frankrijk.
0: Ja.
1: Drie keer rijden waar het lange baan schaatsen gaat plaatsvinden.
0: Nederland?
1: Ja.
0: Het is daar was het al, de Tiof.
1: Ja, het is nu officieel bekend geworden. Lees ik hier net. Het lange baan schaatsen bij de Olympische Spelen gaat naar Tiof.
0: Kijk.
1: Dus na 102 jaar, want de laatste Olympische Spelen waren 1928 in Amsterdam, komen de Olympische Spelen weer naar Nederland. En dichterbij ga je ze niet krijgen.
0: Nee.
1: En het is de allereerste keer dat de Winterspelen, een onderdeel van de Winterspelen, naar Nederland komen. Dus doe er je voordeel mee. Ja, maar morgen weet iedereen dat ook alweer. En vrijdag weet iedereen dat ook alweer. En dan hebben de mensen er wel weer een mening over dat het te ver is. Dit en dat en zo. Lekker. Ik vind het dan wel weer lekker leuk. Heb je spelletje ook nog bij je?
0: Uiteraard.
1: Oké.
0: Uiteraard. Wat ik ook nog bij me heb. De vorige keer dat jij er was, hadden we die nog niet gedraaid.
1: Ja.
0: Zei ik, die draaien we de volgende keer. Maar toen was je er niet, dus ik heb hem gewoon bewaard voor.
1: Okay.

0: Italië.
1: Oh ja.
0: K3 samen met Maradoni. Met een single, een nieuwere single, redelijk nieuw. Schaduw.
1: Ja.

0: Ik heb dat. Ik kom uit Limburg, hè, en ik had vroeger altijd. Luister jij nog wel eens radio of?
1: Af en toe.
0: Ja. Maar we hebben natuurlijk nu al die streamingdiensten. En als je muziek wilt luisteren, dan zet je lekker een streamingdienst op. Dat heb ik tegenwoordig heel vaak.
2: Ja, dat is het meeste. Maar het meeste dat ik muziek luister, is ook onderweg.
0: Ja, dat ook. Maar vroeger hadden we al die streamingdiensten niet. En hadden wij altijd de radio aan. En ik luisterde eigenlijk mijn hele pubertijd luister ik eigenlijk altijd naar Studio Brussel. Dit is ook Belgisch. En je hoorde Gorky. En Gorky was een Belgische rockgroep. En de finale bezetting bestond uit Luc de Vos, Luc Heijarts en Erik van Biezen, onder andere. En dit was Schaduw in de Schemering. En ik was meteen verliefd op het liedje. Vooral als je die tekst erbij gaat pakken. Ik woon op een toverberg samen met kabouters. Televisie kijken naar al die rare mensen. Ja, dat heb ik dus ook voornamelijk. Ja, ik vind het prachtig. En ik denk als we de schaduw hebben en Schaduw in de Schemering, passen er daar ook wel weer heel erg mooi bij.
1: Ja, klopt. Er waren nog meer nummers uit de schaduw. iOS.
0: Ja, dat kan.
1: Stap uit de schaduw en loop in de zon.
0: Ja, nou, doe dat voorlopig maar niet, hoor. schaduw. Ik zit even te denken, wat voor Nederlandse nummers ik allemaal nog met schaduw heb. Ik kom er niet zo 1, 2, 3
1: ik
0: op.
1: Ik kom er verder ook even niet.
0: Maar, dat is niet belangrijk.
1: Maar goed. We gaan door.
0: Ja.
1: Het is tenslotte een muziekprogramma.
0: Is dit nou het vriendje van?
1: Dat wordt wel... daar wordt wel heel erg over gespeculeerd.
0: Ja.
1: Met het persmoment werd Alexia daar ook over gevraagd.
0: Ja, ze moet daar gewoon antwoord op geven, joh.
1: Je moet ze ook wel wat geven. Ze hebben al nauwelijks een privéleven, omdat alles al zo snel op staat beland.
0: We zijn nog niet op de Kamerkrant, dus ik kan het nou nog zeggen.
1: Zeker de prinsessen, die hebben er niet voor gekozen. Hè?
0: Nee. Maar ze incasseren wel ieder jaar een toelage van ik weet niet hoeveel miljoenen.
1: Ouders.
0: Nee, maar zij ook. Hè? En dan heeft ze het wel weggegeven, maar dat is ze nou ook mee gestopt. Ze krijgen wel kledinggeld. En ze stappen wel met een privévliegtuig naar alle mooie dingen in de wereld. Enzovoort. Ja, dat snap je. Ja, nee.
1: Maar wij worden
0: jij krijgt geen miljoenen van de regering, omdat je...
1: Nee, klopt, ja. Maar het blijven mensen.
0: Ja, maar ik vind dat ze daar...
1: Wij worden niet geforceerd, zij hoeven ook niet geforceerd te worden.
0: Als ik zoveel geld zou krijgen, dan mag ik best geforceerd worden. Nee, maar
1: niet
0: dat...
1: Niet voor zoiets, vind ik. Maar,
0: ja, nee, maar hij kan er ook afstand van doen. Hè. Hij kan ook zeggen, joh, we zijn zo rijk, onze familie, we hoeven nooit meer te werken. En ik ga lekker op een onbewoond eiland wonen.

0: wonen. Maar dat, nee, maar ik heb dat. We betalen daar zoveel geld van. En als ze dan een foto maken, dan mag dat allemaal weer niet. En dit en dat en zus en zo. Ja, weet je, ze hebben meer privileges als dat wij ooit in onze leven zullen kennen krijgen.
1: In dit lied worden volgens de Juice-kanalen wordt er een hint gegeven naar een mogelijke relatie tussen Antoon en Alexia. Ja.
0: Als ze gelukkig zijn, is het toch mooi?
1: Dus, dat gebeurt in het refrein.
0: Ja.
1: Daar zingt dan Antoon namelijk... ben ik de enige?
0: Oké. Okay.
1: Ben ik... Ik weet niet of ik...
0: Ben ik te min?
1: Ja, ik kan even snel de teksten...
0: Doe dat.
1: Je weet, ik hou me stil. Ben een van de geheimen die jij met niemand deelt. Ben ik de enige met wie je tijd verspeelt?
0: Ja. Oké. Okay. Hey meisje, je weet niet wat je doet. Ik kan niet meer vermijden dat ik iets voor je voel. Ja. Misschien is het wel een heel andere dame.
1: Dat zou ook nog kunnen. Maar misschien is het zelfs wel een dame van gewoon vroeger.
0: Ja.
1: Een aantal jaar terug.
0: Dat kan.
1: Zou ook nog kunnen.
0: Ja.
1: Het is in ieder geval wel zijn nieuwste single van Antoon. De enige.
0: Oké. Okay.

0: vertelt Jeroen van der Boom. Luchtballon, zijn nieuwste single. Uitgekomen op 28 mei van dit kalenderjaar.
1: Ja. Ik had een stuk gelezen dat hij een beetje een opscheppen was over zijn huis.
0: Ja?
1: Ja. Hij woont in, waar woont hij ook alweer? De Apollolaan. Nou, dat is toch wel een buurt in Amsterdam, daar zegt hij tegen. En,
2: dat zal wel.
1: Ja, daarom. En hij, hij was dan ook zanger, maar hij vindt dat ook wel mooi. Want was hij vertellen, woonde eerst ergens anders. En hij zegt, de kinderen die gingen studeren. En dan vond hij dat hij met de hele familie moet lopen. Of is verhuisd. En ja, ik denk bij mezelf, ja.
0: Ja.
1: Ja, het is wat het is. Hè. Ach, als die man gelukkig is, wie ben ik dan?
0: Ja. Nee, helemaal goed.
1: Ja,
0: ik weet dat jij niet helemaal van de heel groot fan bent van Nederlandstalige muziek.
1: Daar ligt aan wat.
0: Ligt eraan wat, maar ja. Algemeen gezien geen grote fan.
1: Nee, ja, ligt eraan wat. Ik bedoel, kijk, maar dat maakt niet uit.
0: Nu is er afgelopen vrijdag...
1: Ik vind die volgende die hier naast klaarstaat, vind ik wel leuk.
0: Ja, dat dacht ik al.
1: Ja.
0: Nee, maar deze komende is een Nederlandstalige cover van het Engels Young, Wild and Free.
1: Oh ja.
0: Snoop Dogg volgens mij en Bruno Mars.
1: Het zegt mij ook helemaal niks.
0: Nee, maar je gaat het straks in het refrein erin horen. Okay. Ik heb heel lang in mezelf na moeten denken van welk lied is dit? En uiteindelijk op TikTok een reactie onder een van de video's hiermee.
1: Ja.
0: Die heeft ervoor gezorgd dat ik erachter kwam. Dat het Young, Wild and Free is. Waar het nummer, waar de melodie van is gepakt. Dus het is Max Bolhuis met Memento Mori.
1: Oké.

0: Koos Alberts, ik verscheurde je foto.
1: Ja, dat vind ik dan wel weer leuk.
0: Ja, dat dacht ik al.
1: Ja, nee, dat klopt. Nee, ja, mooi.
0: Je leek ook een beetje emotioneel.
1: Nee, ik was vals mee aan het zingen. Oh. Dus daar werd ik emotioneel. Nee, totaal niet emotioneel.

0: origineel. Nee, dat heb ik dan weer niet. Ik heb wel het singeltje wel vroeger thuis. Ik heb het ook grijs gedraaid. En ik zei, je kunt het dan ook wel meezingen. En ja, nee, ja, ik vind het, ja, het had zomaar de klassieker kunnen zijn.
1: Ja, dat denk ik ook.
0: Dat is een hint. Ja, ik had hier eigenlijk wel zin in. We gaan naar een verhalend lied met een verrassend einde. Ik heb namelijk de BB Band uitgezocht en Stille Willy. En de BB Band was een Nederlandse band van 1976 tot 1982. En dan wil jij natuurlijk weten, waar staat de letters BB voor? Dus niet Brigitte Bardot, nee, het is de Bill Bradley Band. De groep werd in 1976 opgericht als de Bill Bradley Band met leden die afkomstig waren uit de cabaretgroep Het Slimmen Gras. Aanvankelijk speelden ze vooral covers van onder meer de Beatles, de Everly Brothers, Van Morrison, Bob Dylan en Ray Cooder. Daarnaast hadden ze hun eigen repertoire. Zoals in 1977 de single I'm Not a Dreamer Anymore. Dat werd geschreven door Kees Beunen. Een belangrijke wisseling vond plaats in 1979 toen zangeres Nadine zich bij hen aansloot. Begin jaren 80 brachten ze verschillende Nederlandse singles uit, waaronder Stilly Willy uit 1981 een grootse hit werd. Het nummer bereikte de verschillende hitlijsten op plekje 20 en 21. Andere singles bereikten de hitlijsten niet meer. Rond 1982 ging de band uit elkaar. Beunen, Meijer en Bergen traden nog ongeveer een jaar op met de band Pussycat. De eerste twee sloten zich vervolgens aan bij Bots. En Berger vertrok naar VWF de Kunst. Stille Willy, ja. Het is een verhalend verlies met een... met een verrassend einde. Het gaat over een lifter die midden in de nacht wordt opgepikt door een zwijgzame vrachtwagenchauffeur die zichzelf Stille Willy noemt. Willy geeft hem een onderweg advies, een tientje, en stuurt hem naar een afgeleverd truckerscafé, waar hij zegt dat de lifter welkom zal zijn als hij zijn naam noemt. En wat het verrassende einde dan is, dat moet je dadelijk maar even gaan luisteren. Ja.

allemaal gelukt of is het allemaal geluk? Want alles kwam altijd vallen uit de lucht. Is het allemaal gelukt of is het allemaal geluk? Want alles kwam altijd vallen uit de lucht. Ik weet niet wat het is, maar ik leef dit. En ik doe wat ik voel en ik geef wat ik heb, maar het geeft niks in die matrix.

0: days. All of my days, Piotr. Ja, dit is een lied die op zijn nieuwe EP staat op Spotify sinds afgelopen vrijdag.
1: Oké.
0: Met het EP heeft hij vrijdag 1 nieuwe single uitgebracht. De andere 3 van de 4 singles stonden al op Spotify. De nieuwe is een duet samen met Dwight Dissels. Die heet Mijn Stem. EP heet 1 punt kruis.
1: En waar komt die naam vandaan?
0: Nou, het heeft allemaal best wel veel te maken met geloof. Piotr is ook gelovig.
1: Ja.
0: Dus daar komt ook de naam vandaan.
1: Oké, duidelijk.
0: Het kruis van Jezus is ook het logo.
1: Is hij zo gelovig dan?
0: Hij is best wel gelovig.
1: Ja, dat kan.
0: En hij heeft ook al vaker opgetreden in Ahoy, op de Jongerendag.

0: ja, wat is er verder over te vertellen? Ja, EP heeft een release party gedaan met 100 fans. Had ik naartoe gekund, maar vanwege de warmte heb ik er toch voor gekozen het niet te doen.
1: Ja.
0: Dat was ook in een kerk, ook mooi bijpassend.
1: Ja. Nee, dat zei je al. Ja, nee, ja, nee, dat je zonde. Maar ja, ach ja, het is wat het is, hè.
0: Precies.
1: Wil je al de quiz gaan doen of ik kijk even niet?
0: Nee, die doen we zo. Die doen we zo.
1: Ik zag niks. Heb je weggehaald?
0: Ja.
1: Oké. We hadden net dingetje, Koos Albert. En Zijn het je ogen, die is ook van Koos Albert. En weet je wat ik nou leuk vind? No. Dat heeft de dochter van Koos Alberts heeft dat verteld. Volgens mij een of andere biografie. Hij heeft natuurlijk, ik verschilde je foto's, een grote hit van Koos Albert. En die andere grote hit, zijn het je ogen. En het schijnt dat Koos Albert na zijn dood het horenvlies heeft gedoneerd. Dus hij is donor geweest. En die dochter zegt, ja, ik luister nu toch heel erg anders naar Dietje Zijn het je ogen. Ja. En niet dat we Koos Albers hebben klaarstaan. Kun je het nog een beetje voor je geest halen? Zijn het je ogen?
0: Is
1: het
0: een beetje,
1: ja. Danny Vera heeft het ook gedaan. En dan wordt het opeens een heel ander liedje. Nou, luister maar.
0: We gaan luisteren.

0: Zoe Tauran samen met Luna, single Twin. En daar was Ronnie Flex ook nog op te horen.
1: Als jij het zegt, geloof ik het helemaal.
0: In de Spotify artiesten zeg maar van het nummer staat Ronnie Flex er niet tussen.
1: Okay.
0: Dus ik kan hem toch nog even benoemen.
1: Ja, okay.
0: Het lied heet Twin.
1: Ja.
0: Weet jij wat dat betekent?
1: Twin,
0: ja. In deze context.
1: Nee, totaal. Is het iets meer rechts?
0: Nee,
1: ik zou het echt niet weten. Nee. Je bent mijn vriend, je bent mijn makker.
0: Ja, eigenlijk maar nog net een niveau erboven. Het is eigenlijk makker op het niveau van... je bent eigenlijk altijd...
1: Ja, je bestie. Ja, dat bedoel ik. Ja, wij zijn gelijk.
0: Je kunt gewoon bij elkaar binnenlopen en het maakt niemand uit.
1: Dat kan bij mij altijd.
0: Dat is het eigenlijk.
1: Oh, nou heb ik heel veel twins. Ja. Ik ben niet anders opgegroeid. Dat bij ons altijd de deur open stond. En dat iedereen altijd in de achterdeur binnen kon komen. En dat soort dingen.
0: Ja.
1: Hey, quizje. Wat is de laatste? Even voorlopig. Daar hadden we ook nog niet over gehad.
0: Voorlopig is het de laatste uitzending.
1: Ja, gezellig.
0: Vakanties. Ik heb mijn diploma uitreiking.
1: Ja, gefeliciteerd. Vakanties. Ik vakantie, jij vakantie. Dus er komt eigenlijk in ieder geval de hele maand juli. Dit is natuurlijk 3 juli wordt het uitgezonden. Ja. Maar daarna toch wel 4 weken rust.
0: Ja, eigenlijk dus de hele maand juli.
1: Nee, want het is 3 juli.
0: Eigenlijk dus.
1: Ja. We nemen in ieder geval...
0: Zo begin juli is.
1: Ja, we nemen niet op in de maand juli.
0: Ja.
1: Ja, zo zeggen we het goed. Kom op met de quiz. Ik zit helemaal klaar voor. Ik ben benieuwd.
0: Heel goed. We beginnen met de eerste hint.
1: Ja.
0: Deze band werd in 1996 opgericht bij de Groningse studentenvereniging Albertus Magnus en maakt Nederlandstalige muziek.
1: Dus ik moet naar Groningen gaan. Nederlandse band Groningen 1996. Nee.
0: Gaan we door. Ze braken in 1997, een jaartje later, door bij het grote publiek met een nummer dat ging over een verloren liefde. Sindsdien is dit een klassieker in de Nederlandstalige popmuziek.
1: Ja, ik wil heel snel zeggen EOS is ook schitterend. Nee, dat zal hem niet zijn. Nee,
0: is
1: ja.
0: Is dat je gok nu?
1: Nee, ik gok even niet.
0: Nee?
1: Nee, ik mag niet gokken. Verlies ik al mijn geld. Ja.
0: Heel goed. Niet gokken, jongens.
1: Nee, daarom.
0: Dan gaan we door naar albumnaam.
1: Ja.
0: Hemel en Aarde.
1: Nee. Eindelijk een keer iets wat ik... Dan hebben we nog de grote hit, hè?
0: Dan hebben we nog de grote hit.
1: Ja.
0: Voltooid verleden tijd.
1: Ja, dan was het toch is ook schitterend. Ja, nee, had ik hem toch goed.
0: Klopt.
1: Ja.
0: Dat is eigenlijk niks.
1: Ja, en zal ik je eens wat leuks vertellen van EOS?
0: Nou?
1: Ik heb nog een programmaatje op de zondag. Lang leven live. En dan was EOS was daar album van de week.
0: Kijk.
1: Dan hebben we altijd een live album. En mensen, ja, ga dat een keer luisteren. Ze hebben een prachtig... Heel toevallig hebben we het afgelopen weekend hebben we het gedraaid. En ze hebben een prachtig album waar ze een concert geven. En dat ze allemaal nummers van de Dire Straits spelen.
0: Oké.
1: Okay. Dus ik zat toch goed. Ja, verloot

0: Ja, voor de mensen die het lied kennen en doorhebben dat dit niet het echte einde is. Dat
1: het radio-editie is het. Laten we het daarop houden.
0: Ja.
1: Ja, we moeten volgens mij snel opschieten, want we zitten alweer bijna aan de tijd, hè?
0: We zitten alweer bijna aan de tijd, dat klopt helemaal.
1: Hele fijne vakantie.
0: Ja, jij ook.
1: Vakanties, want jij gaat twee keer op vakantie. Ik ben vooral benieuwd naar de verhalen uit Kenia.
0: Ik ook. Ik ben benieuwd hoe het daar gaat zijn.
1: Ja.
0: En jij...
1: Ik ga naar Duitsland.
0: Ja.
1: Nou, dat is eind augustus. Dus voor die tijd hebben we elkaar nog wel een keer gezien.
0: Pas wel. Maar goed, heel veel plezier hier.
1: Ja, komt goed. Veel plezier vannacht met voetballen.
0: Jij ook?
1: Ja.
0: Je gaat wekkertje zetten?
1: Ja, ik denk het wel. Nee, ik denk dat ik doortrek. Ik weet het nog niet.
0: We
1: zullen het meemaken.
0: Ja, voor nu. Alle luisteraars, ook enorm bedankt dat jullie er weer bij waren deze week. We hopen jullie in augustus.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. Burgemeester Esther Westijn van de gemeente IJsselstein heeft een aantal personen verboden om in de omgeving van een noodopvanglocatie voor asielzoekers te komen. Ze kregen dit gebiedsverbod opgelegd na aanhoudend en herhaaldelijk overlastgevend gedrag. Onder andere op de dag van aankomst van de eerste vluchtelingen op 6 juli. In het noorden van Keulen is vandaag een grote bom uit de Tweede Wereldoorlog aangetroffen. Dat meldt het stadsbestuur. Het gaat om een Amerikaanse bom van zo'n 500 kilo. De directe omgeving, waar ook een kinderziekenhuis ligt, is ontruimd. De evacuatie treft 4300 mensen. Het aantal schepen dat door de straat van Hormuz vaart is de afgelopen dagen niet stilgevallen, ondanks de aanvallen op schepen. Dat blijkt uit data van AXS Marine. Door de zeestraat voeren deze week iedere dag tientallen schepen. Het aantal ligt nog wel veel lager dan voor het begin van de oorlog in het Midden-Oosten. Vanaf morgen geldt het Nationaal Hitteplan in het noorden en zuiden van Nederland. Het RIVM heeft dat vandaag besloten in overleg met het KNMI. Het plan geldt in de provincies Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Brabant, Limburg, Utrecht, Gelderland en Overijssel. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig. In het noordoosten en oosten kan er ook wat bewolking voorkomen. Bij een matige noordoostelijke wind ligt de temperatuur tussen de 23 graden op de Wadden en 30 in het zuiden. Vanavond is het nog lang zonnig en vannacht koelt het af naar 15 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is

0: U luistert naar de matinée met Ellen Zoontjes.
1: Ja, goedemiddag allemaal. Het ging een beetje met horten en stoten. We waren even ergens anders mee bezig. Welkom bij de matinée van vrijdag 10 juli alweer. Het is vandaag de 191ste dag van het jaar. En dat betekent dus dat het tot aan het einde van het jaar nog 174 dagen duurt. Dus we zijn over de helft, zullen we maar zeggen. Vanmiddag hebben we een leuke uitzending. Wij spreken onder andere in het eerste uur Ellen Omen van de Stichting Koninklijke Concerten. En ze gaat vertellen over het concert van de Koninklijke Marchaussee samen met Waylon in het Oranjepark hier in Apeldoorn. En we spreken Nolly Spijkerman over de open imkerijdagen. Die zijn van de imkersverenigingen Apeldoorn-Uggelen. Dus dat allemaal in het eerste uur. Blijft u luisteren.

0: Ja, Bonnie Tyler, Lost in Friends. Bonnie Tyler, van de week op 75-jarige leeftijd overleden. Dit was een iets onbekender nummer, maar Total Eclipse of the Heart kennen we natuurlijk allemaal. Bij mij in de studio is aangeschoven Ellen Omen. Zij is van de Stichting Koninklijke Concerten. Goedemiddag, Ellen.
1: Goedemiddag.
0: Hallo, leuk dat je er bent.
1: Ja, graag.
0: Fijn. Stichting Koninklijke Concerten, hoe... Ik heb er nog nooit van gehoord. Hoe is het zo ontstaan?
1: Dat begrijp ik. Koninklijke Concerten komt voort weer uit Stichting Koninklijk Apeldoorn.
0: Oké.
1: En Koninklijk Apeldoorn heeft 25 jaar bestaan.
0: Ja.
1: En die kwam weer voort uit de in 1998 opgerichte Wilhelmina Stichting.
0: Okay.
1: Toen waren er een heleboel mensen en die wilden heel graag een beeldje van Wilhelmina bij de grote kerk.
0: Ja.
1: En daar hebben ze zich, die hebben geld verzameld. Ja. Hebben een mooi beeldje dat we allemaal kennen.
0: Ja, ja, ja.
1: Kleine Wilhelmina.
0: Ja. Is dat op ware grootte? Wat zijn
1: het is ware grootte. Ja.
0: Het is echt maar als je.
1: Echt een kleine generaal.
0: Ja,
1: hè,
0: en als je heel snel kijkt, dan zie je
1: het
0: niet.
1: Zeg maar. Nee, ja, klopt. Dat. Ja. Maar zo klein was ze.
0: Ja. Grappig, ja. Hè? Ja.
1: En het was ook geen mens dat dacht van, nou, ik doe nou eens hoge hakken aan of zo.
0: Nee,
1: Het was een, nou.
0: Ze was wie ze was, zeg
1: ze
0: maar.
1: Ze was wie ze was, ja.
0: Maar goed, als je die oude beelden, zeg maar, van de oorlog ziet, dan, ja, misschien hebben ze er van onderen gefilmd, maar dan leek dat een hele reizige vrouw.
1: Ja, ze had natuurlijk altijd. Ze wilde heel graag generaal zijn, hè. Ze wilde heel graag in het leger.
0: Ja.
1: Dus zo kleedde ze zich ook.
0: Ja. Een lange mantel met zo'n vos om de nek.
1: Ja,
0: ja,
1: alsof heel ze gekend stoer.
0: Ja, hele stoer.
1: Echt heel stoer.
0: Ja.
1: Maar goed, zij hielden nog centjes over.
0: Mm-hmm.
1: En toenmalige Fred de Graaf, die was toen burgemeester.
0: Ja.
1: Die zei van, jongens, ik zit te smachten om naar een stichting Koninklijk Apeldoorn.
0: Mm-hmm.
1: En dan kun je... En wat doet hij dan? Dat is een beetje een trait d'union, een touwtje tussen de gemeente, het publiek, Apeldoorn, het paleis en Den Haag, het Koninklijk Huis.
0: Ja, ja.
1: Nou, daar zijn ze mee begonnen en dat hebben ze 25 jaar gedaan. Ik heb daar van die 25 jaar, heb ik daar 17 jaar bij mogen werken. Prachtige dingen hebben we gedaan. Grootse dingen.
0: Kan je er een paar noemen?
1: Nou, we hebben het grootste was wel 200 jaar Koninkrijk.
0: Okay.
1: Dat was 2 weken lang feest. Op allerlei gebied. Op het kanaal. Opening van het kanaal. Ik had mijn boek mee moeten nemen. 2014. Ja.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Dat is eigenlijk nog niet zo heel lang geleden.
1: Nee, maar
0: het is een beetje weggezakt.
1: Het is al wel 10 jaar geleden.

0: meer dan 10 jaar. Maar toen hebben we hele grootse dingen gedaan. 2009 hadden we heel veel grootse dingen in ons hoofd. Hebben we ook uitgevoerd. Maar toen kwam daar dat vreselijke ongeluk. Dat eindigde met de ramp.
1: Ja, ja.
0: Toen hadden we 100 jaar Juliana.
1: Mm-hmm.
0: En wederom Fred de Graaf, die zei van, doe het nou op dezelfde dag als Koninginnedag.
1: Ja.
0: Dat is leuk en dat trekt nog meer publiek.
1: Ja.
0: En nou, dat hebben we gedaan. Maar
1: dat weten we hoe dat allemaal afgelopen
0: weten we hoe
1: is.
0: Dat is gegaan. Dus daar waren we extra blij dat we 2014 zo enorm uitvoerig konden vieren.
1: Ja.
0: En toen zijn we gestopt met wederom een concert in het Oranjepark.
1: Ja.
0: Met een groot podium, groot feest in het Oranjepark. Nou, er waren wel 3000 mensen, zeker.
1: Superleuk, hè?
0: En dat streven we nu eigenlijk wel weer na.
1: Ja. Maar jullie doen dat dus niet elk jaar? Want het is natuurlijk
0: we hebben wel elk jaar. De traditie is dus dat we wel elk jaar een concert in het Oranjepark graag willen.
1: Ja.
0: Want de Koninklijk Apeldoorn is dus gestopt na 25 jaar. En ik had heel veel tijd en energie, vooral in de muziek, gelegd. En toen dacht ik van ik wil nog een paar jaartjes door met die muziek.
1: Ja.
0: Want dat inderdaad de traditie van een kerstconcert en van een zomerconcert, die zou ik graag willen bewaren.
1: Ja,
0: zou ik graag voort willen zetten.
1: Ja. En hoeveel mensen zitten er in de stichting, in het bestuur?
0: Met z'n drietjes. Piepklein. Maar we zijn natuurlijk onderdeel van het EPA, Erfgoedplatform Apeldoorn. En daar heb ik zoveel collega's.
1: Oh, kijk, dat is natuurlijk wel fijn.
0: Ja, de samenwerking is prima en daar kan ik altijd hulp vragen. Het kerstconcert wordt altijd samen met de vereniging Oud-Apeldoorn gedaan.
1: Oké. En waar is dat kerstconcert dan altijd?
0: In de Grote Kerk.
1: In de Grote Kerk, ja. En dit is dan lekker buiten, hè? Daar hebben we ook een zomerconcert. We hebben natuurlijk een prachtig Oranjepark met een muziektent. En het is natuurlijk gewoon een heel mooi park. Dus dat staat nu op de rol voor volgende week zondag.
0: Volgende week zaterdag.
1: Zaterdag, de 18e.
0: Zondag zit de stichting Concerten, muziektent.
1: De muziektent, ja, klopt.
0: Nee, de zaterdag. En gelukkig is de vergunning goedgekeurd. Ja, er komt erg veel bij kijken.
1: Ja.
0: Maar en de marechaussee die steekt zijn handjes diep in de buidel. Want we hebben nu weer een echt podium.
1: Oké.
0: Meestal zijn het gewoon stoeltjes in het gras.
1: Ja.
0: Maar dat wil ook niet iedereen meer. En dan in die hitte.
1: Ja,
0: dat maakt het soms wel wat
1: moeilijker. Mag je dan zelf kiezen waar je dat podium dan zeg maar plaatst? Of zegt de gemeente, hij moet daar staan of hij kan alleen maar daar?
0: We hebben nu ervaring. Dit wordt de derde keer met een groot podium. Dus we weten precies waar we willen staan.
1: Ja.
0: En het publiek kijkt vanaf het stukje asfalt en waar het monument staat van de bevrijding.
1: Ja.
0: Daar kijken ze naar de kerklaan.
1: Ja.
0: En dan kijken ze zo op het podium.
1: Oh, okay.
0: Dus over het water. Er wordt over het water gespeeld.
1: Oh, en dat is ook al bijzonder.
0: Dat is heel bijzonder. Ja.
1: En dat podium, moet natuurlijk groot zijn. Want uit hoeveel leden bestaat
0: 55.
1: Oh.
0: Het orkest 55, dus het is 15 meter bij 15.
1: Zo, en dan past iedereen op.
0: Daar past iedereen op.
1: Wauw.
0: Ja.
1: En de Koninklijke Marechaussee, is dat voor het eerst dat jullie daar nu...
0: Nee. We houden van elkaar.
1: Ja, oké, dus elk jaar.
0: Nou, niet elk jaar. Soms kunnen ze niet.
1: Nee,
0: en we
1: ook.
0: Hebben het ook een paar keer afgewisseld met de douane.
1: Oké.
0: Maar
1: wel allemaal, zeg maar... Rijks...
0: Allemaal defensieorkesten.
1: Defensieorkesten. Ja.
0: Allemaal
1: dat is natuurlijk wel leuk.
0: Ja, dat is
1: maar
0: heel
1: Maar dan kan
0: leuk.
1: Je nog wel even putten. Want je hebt natuurlijk... De marine heeft zijn eigen...
0: Ja.
1: En alles.
0: Zeker. Oh, de marinierskapel.
1: Ja.
0: Luchtmacht.
1: Ja.
0: Vorig jaar hadden we wat een beetje kleiner, maar dat is van de het fanfarekorps van de Nationale Reserve.
1: Okay.
0: Die hebben ook een behoorlijk orkest. Dat was, en elk orkest heeft zijn eigen klank.
1: Ja. Leuk is dat.
0: Dat is heel leuk om te zien, om te horen.
1: En de interactie met degene, daar gaan we dan zo meteen even zeggen
0: zeker,
1: wie dat dan is.
0: Met de dirigent.
1: Maar, met de dirigent en met de zanger of zangeressen die erbij uitgenodigd zijn. Dus dat is natuurlijk ook altijd wel, wel heel leuk.
0: Zeker.
1: Dus het is wel heel divers.
0: Ja.
1: Leuk. Wij gaan het er zo even over hebben. We gaan even naar de muziek.
0: Okay.
1: En dan praten we daarna nog even verder.
0: Gaat over muziek hier.
1: Ja, daarom.

0: Ja, dit was ABBA met Knowing Me and Knowing You. Nou, bij mij in de studio is nog steeds Ellen Omen van de Stichting Koninklijke Concerten. En je hebt net al even uitgelegd, hè, hoe dat is ontstaan.
1: Ja.
0: En nu hebben we dus volgende week zaterdag, moet ik het goed zeggen, 18 juli... Ja. Is er in het Oranje Park een prachtig concert. Vertel, wie zijn daar?
1: Vertel, nou ja, daar is dus het orkest Koninklijke Marechaussee. En ze hebben diep in de buidel getast dit jaar. Want ze komen met een prachtig podium. Mm-hmm. En ze spelen dus

0: over het water naar het publiek toe.
1: Dat is wel heel bijzonder, hè?
0: En dat is echt, dat geeft al een hele bijzondere sfeer.
1: Ja, ja. Ja, dat geloof ik graag. Dus
0: we zijn altijd erg blij. En ze nemen ook zelf een solist mee.
1: Mm-hmm.
0: En dat is dus dit jaar Welen.
1: Nou, ja.
0: Dat is spannend. Dat is echt een crossover,
1: ja,
0: van een fanfare-orkest. Welen, ja, zul je niet vaak...
1: Nee.
0: Ik denk, misschien heeft hij het nog nooit gedaan met een fanfare-orkest gezongen.
1: Nee, voor hem natuurlijk ook.
0: Voor hem is dat ook een uitdaging.
1: Ja, ja.
0: Ja. Ja.
1: Maar we hadden het er straks al heel eventjes over, hè? Want Welen neemt zijn eigen muziek mee. En dat wordt herschreven, zeg maar, opnieuw gearrangeerd voor de fanfare. En dat doet de dirigent.
0: Ja, dat doet de dirigent.
1: En hij spreekt dan samen met Welen af, we gaan dit en dit en dit doen?
0: Ja, ik denk, ik weet niet precies, want ik ben niet bij die gesprekken. Ik ben alleen maar een soort producer.
1: Mm-hmm.
0: Maar... Welen zegt welke nummers die wil zingen.
1: Ja, ja, ja.
0: En dan moeten die herschreven worden.
1: Ja. En moet hij
0: niet
1: dan
0: het nummer
1: wat...
0: wordt niet herschreven, maar het arrangement.
1: Ja, de muziek.
0: Ja, ja, de muziek. Ja. Welen speelt nooit met zo'n groot orkest. Dus dat is al heel bijzonder.
1: Ja, en heel spannend.
0: En voor 55 mensen moet je het wel... Als muzikant moet je van goede huizen komen om daar iets moois van te maken.
1: Grappig. Nee, hij komt natuurlijk zelf uit Apeldoorn, dus ik denk dat de link gauw gelegd was.
0: Ja,
1: toch?
0: Dat klopt.
1: Officieel,
0: dat klopt.
1: Van huis uit.
0: Zeker.
1: Grappig. Maar hij is natuurlijk meer country.
0: Hij is zeker nu helemaal country. Ja. Ja.
1: Dus dan...
0: Nou, dat is niet al te wild, maar het is wel een beetje funky.
1: Ja,
0: en,
1: maar goed, dat is fanfare muziek. Dat is natuurlijk een hele andere soort muziek. Dus ik ben echt heel benieuwd hoe dat klinkt.
0: Ja, wij ook.
1: Ja, grappig, spannend ook. En hoe lang duurt zo'n concert?
0: 2 keer 3 kwartier.
1: Okay.
0: En dan nog een pauze in het midden. Want
1: eigenlijk.
0: Het zijn heel veel blazers.
1: Ja.
0: En dat vraagt heel veel van de longen, maar ook van de lippen.
1: Ja.
0: Dus die kun je niet een heel concert achter elkaar laten spelen.
1: Nee,
0: die moeten echt even.
1: Want het zijn blazers
0: ontspannen.
1: En slagwerk, hè?
0: Ja.
1: Ja. Ja. Dus geen strijkers of niks.
0: Nee. Nee.
1: Oh.
0: Nee.
1: Maar Welen is gitarist, hè?
0: Welen is gitarist en hij neemt nog een gitarist mee.
1: Oh, oké. Okay.
0: Dus ze staan daar samen. Scherpenissen, een meneer Scherpenissen.
1: Oh, oké. Okay. Dus, grappig.
0: Die komt mee. Ja.
1: En je zei al, ze spelen over het water. En de Koninklijke Marsochee heeft voor een podium gezorgd.
0: Ja.
1: Voor de mensen die komen kijken, zijn daar ook stoeltjes voor? Of ga je lekker in het gras zitten?
0: Je
1: of...
0: gaat lekker zitten of je neemt je eigen stoeltje mee.
1: Ja.
0: Of je eigen picknickkleedje. Dit is een uitgelezen gelegenheid. Het wordt ook mooi weer.
1: Ja, het wordt prachtig weer.
0: Het park wordt schoongemaakt. Ga lekker zitten of blijf staan.
1: Ja,
0: of
1: wat je wil.
0: Wat
1: of ga
0: je
1: dansen.
0: Wil. Ja, ja, graag.
1: Ja, toch?
0: Dat zou heel leuk zijn.
1: En toegangsprijzen?
0: Nee, het is gewoon open. Het is een park, je kunt niks. Nee. Het is gewoon, maar het is ook de bedoeling dat het voor iedereen is.
1: Ja, lekker laagdrempelig. Iedereen is welkom.
0: Ja, het park bestaat dit jaar ook 150 jaar.
1: Kijk.
0: Dus in het kader van die 150 jaar pakt de Marechaussee ook extra uit.
1: En de gemeente doet daar dan ook nog iets in mee?
0: Ja, de gemeente heeft in ieder geval een vergunning afgegeven.
1: Dat is toch ook al...
0: Dat is al heel wat. Ja. En ik zit nog te wachten misschien op een klein cadeautje. Maar,
1: okay. Ja, je weet het niet.
0: Je weet het niet.
1: Misschien staat er wel een ijskookkar of zo.
0: Bijvoorbeeld.
1: Door de gemeente. Is er iets van...
0: er is natuurlijk...
1: Hapjes, drankjes,
0: is daar, ja, er is catering.
1: Oh, oké, okay, leuk. En dat is dan, moet ik me dan denken, foodtrucks of zo? Of gewoon
0: eentje.
1: Eén vaste.
0: En die heeft lekkere smoothies bij zich. En
1: hoeveel mensen kunnen erbij zijn? Gewoon,
0: 3000. Zeker.
1: Ja, tot het park vol is?
0: Tot het park vol is.
1: Ja, want er zit er eigenlijk versterking bij?
0: Ja,
1: dus je kan
0: dacht
1: het hele park horen.
0: Ja.
1: Dus
0: een hele mooie versterking.
1: Oh,
0: ja,
1: okay.
0: Echt hele goeie.
1: Dus dat wordt ook
0: ik
1: allemaal
0: heb twee
1: geregeld.
0: Grote torens staan, echt van 8 meter hoog.
1: Oh.
0: En die schallen links en rechts. Mag natuurlijk niet boven de decibels, maar het wordt goed gedaan. Dus het wordt niet scherp of lelijk of schreeuwerig.
1: Nee, professioneel.
0: Echt helemaal professioneel.
1: Nou, wat grappig zeg. Dus zaterdag 18 juli in het Oranje Park in Apeldoorn. Iedereen wel bekend.
0: Ja.
1: En het is op zaterdag. Dus dan is het natuurlijk sowieso al, als je dan toch in de stad aan het lopen
0: bent. Dat hopen we wel.
1: Maak een uitstapje naar het park.
0: Zeker.
1: En ga daar

0: Lekker luisteren
1: ja.
0: naar Waylon en het Koninklijk Marchaussee Orkest.
1: Ja.
0: Ja, zo moeten we het noemen, hè? En zijn jullie al bezig voor volgend jaar?
1: Volgend jaar?
0: Gedachten, of zeg
1: ja,
0: nou...
1: in gedachten, maar dat wordt dan weer kleiner, maar wel heel leuk.
0: Ja.
1: Ja.
0: En ook weer in het park.
1: Ook weer in het park. Ja, ja. Dat hoop ik wel.
0: Ja. Ja. Ja, het is een prachtig park. Dus
1: het gaat
0: dat betreft...
1: natuurlijk wel of we de vergunning elk jaar krijgen.
0: Ja.
1: En
0: ja, er zijn zoveel evenementen per jaar, toch?
1: Ja.
0: Daar kan die van jullie toch altijd bij?
1: Kan er wel bij.
0: Ja, toch?
1: En anders kijken we Hieke Goos lief aan. En dan...
0: Oh, of je de muziektent mag gebruiken op zondag.
1: Nou, of zij aan het begin... Kijk, ze zijn natuurlijk in de gelegenheid... als we vroeg bij elkaar zijn...
0: Ja.
1: aan het begin van het seizoen... dat we zeggen van, joh, Hieke... Er is eigenlijk geen plek meer, want mm-hmm. we mogen maar zoveel evenementen. Hè, in een park. Kun je ons helpen?
0: Okay.
1: En mogen we eentje van jou hebben?
0: Oh, nou, dat moet je maar eens even met Hieke over.
1: Ja.
0: Maar dat is voor
1: dat
0: dit jaar
1: goed.
0: Zeker niet nodig.
1: Nee.
0: Dus de Koninklijke Concert... Hoe zeg ik dat nou?
1: Stichting Koninklijke Concerten.
0: Samen met Erfgoedplatform Apeldoorn.
1: Ja.
0: Organiseren dus dit prachtige... En het heet Park vol Pops en Parade.
1: Ja, dat vonden wij wel bij de mensen en het geheel passen.
0: Nou, helemaal leuk.
1: En je moet een beetje mee in de tijd, hè?
0: Dus, ja. Nou, dat is goed gelukt dan.
1: Ja.
0: We hebben een mooie flyer gemaakt. En nog Mag even ik? Om te noemen, het orkest staat onder leiding van kapitein Ido Kempenaar.
1: Ja.
0: En dat is dus echt een defensie, meneer.
1: Dat is echt een defensie, meneer.
0: Want we hadden het er net al heel even over. En niet iedereen zit bij defensie die in dat orkest zit.
1: Nou, ze zijn allemaal in dienst van de marechaussee.
0: Ja, maar niet
1: maar
0: in actieve
1: niet zo
0: dienst,
1: dat
0: toch?
1: Ze... Ja, het is maar net wat je actieve dienst noemt. Want ze zijn actief, maar ze zijn muzikant.
0: Ja.
1: Het is niet zo dat zij naar Schiphol worden gestuurd.
0: Nee, precies,
1: of naar de
0: Doel. Nee.
1: Nou, ergens.
0: Nee. Ze zijn echt
1: dat
0: puur
1: niet.
0: Voor de muziek aangenomen.
1: Ze zijn allemaal naar het conservatorium geweest. Of hebben andere opleidingen.
0: Ja, gedaan. Ja, dus het is echt... Top of the bill.
1: Ja, top of the bill.
0: Nou, hartstikke leuk. Ellen, ik vond het hartstikke leuk dat je er was. Hebben we alles besproken? Of
1: we
0: zeg
1: hebben
0: je
1: heel
0: van, we
1: veel besproken.
0: Dit nog even kwijt?
1: Nee,
0: of dat
1: hoor.
0: Nog even?
1: Nee, over ik kan je nog heel veel vertellen over het erfgoedplatform. Over een heleboel. Maar
0: dat doen we
1: dit
0: een andere keer.
1: Doen we een andere keer.
0: Lijkt
1: dit is het belangrijkste.
0: Ja, ja, dus
1: nu.
0: Volgende week zaterdag 18 juli in het Oranjepark. Tussen 2 en 4. Twee keer drie kwartier wordt er opgetreden.
1: Ja.
0: Dan is er even tijd voor een hapje en een drankje.
1: Ja.
0: Even een rondje wandelen, ook lekker.
1: Ja.
0: En dan krijgt u een prachtig gratis concert... met het orkest van de Koninklijke Marchaussee en Waylon.
1: Ja, zeker.
0: Nou, helemaal leuk. Ik wens jullie ontzettend veel succes en veel plezier.
1: Dank je wel.
0: En ik spreek jou graag nog een keer.
1: Gezellig.
0: Dank je wel. Prettig weekend.
1: Dank je wel.
0: Dag Ellen.
1: Dag.

0: Ja, de floaters met Float On.
1: Radio Apeldoorn, het weerbericht.
0: Ja, het weer, wat zullen we er eens over zeggen? We hebben natuurlijk een paar dagen gehad dat je zegt, nou, best lekker zo, eventjes afkoelen. Maar natuurlijk, na afkoeling komt weer warmte. De volgende hittegolf staat alweer voor de deur. En de komende dagen, tot volgende week donderdag, komt er gewoon elke dag een graadje bij. En ja, het gemiddelde ligt zeg maar op 30 graden de komende week. En het is vooral zonnig. Ja, nou, daar valt dus niet veel over te zeggen. Het is warm. Let goed op elkaar. Drink veel water. En nou ja, zorg wat voor de ouderen. Want ja, het hitteplan gaat in werking vandaag. Dat betekent zo min mogelijk naar buiten. Zoveel mogelijk drinken. En goed op elkaar letten. Dus doe dat vooral. En ja, waar kan, geniet ervan.

Alan Walker met Faded. Sinds kort is er op elke dinsdagochtend in de oneven weken een koffie, thee en crea-ochtend in het gebouw van de Goede Herderkerk aan de Asselse straat 199. Het begint om 10 uur en het duurt tot 12 uur. En tijdens de buurtkoffie is er elke keer een andere creatieve activiteit. En de ochtenden zijn gratis en geschikt voor alle leeftijden, dus ook voor kinderen. En de eerstvolgende keer is komende dinsdag 14 juli, dus tussen 10 en 12 aan de Goede Herderkerk, Asselse straat 199.

0: Ja, de Rolling Stones met Mixed Emotions. Volgens mij hebben ze net nieuwe muziek uitgebracht. En ik hoorde vanmorgen op het nieuws iets dat ze wilden gaan toeren misschien weer. Dus nou, hoe leuk zou dat zijn? Aan de lijn hebben wij Nolly Spijkerman van de Imkersvereniging Apeldoorn-Uggelen. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Fijn dat u even in de uitzending bent.
1: Ja, graag gedaan.
0: Ja, leuk. Er zijn weer open imkerijdagen. En dat is iets landelijks, hè? En natuurlijk doen we daar in Apeldoorn-Uggelen vrolijk aan mee. Toch?
1: Uiteraard. Uiteraard doen we er elk jaar weer aan mee.
0: Kijk, en dat is dus morgen en overmorgen, zaterdag en zondag. Ja. En ja. Wat kunnen mensen dan gaan zien of gaan doen?
1: Nou, we hebben drie verenigingsstallen doen daar aan mee. En één individuele imker.
0: Ja.
1: En wat je daar kunt zien is bij de stal in Uggelen en de stal in Winnem en de stal aan de Groene Voorwaarts. Daar is waarschijnlijk een observatiekast.
0: Oh, ja.
1: Dus een kast waar je de deurtjes open kunt doen. En dan kun je in het bijenvolk kijken.
0: Oh ja, dat is heel interessant.
1: Altijd heel leuk voor de kinderen om te zien waar de koningin is.
0: Ja, ja,
1: en aan de hand daarvan kunnen wij helemaal precies vertellen hoe het bijenleven in elkaar steekt. En wat er zo belangrijk en bijzonder aan is.
0: Ja.
1: En de drie stallen die ik noemde in Uggelen, Winnem, Wiesel en aan de Groene Voorwaarts.
0: Ja.
1: Dat zijn verenigingsstallen van de Imkersvereniging Apeldoorn-Uggelen.
0: Ja.
1: Daar kunnen de kinderen ook zaadbommen maken.
0: Oh, wat leuk. Voor in de tuin, zodat speciaal voor de bijen.
1: Ja,
0: en de vlinders.
1: Ja, voor in de tuin met speciale bloemen. Ja, inderdaad, voor de bijen en de vlinders.
0: Leuke mix, ja. Wat leuk.
1: En natuurlijk daarnaast is er honing, ook om te proeven.
0: Ja, lekker.
1: En honing om te kopen. En uiteraard alle informatie over de bijen.
0: En hoe dat allemaal gaat.
1: Informatiemateriaal.
0: Ja, wat leuk.
1: Ja.
0: En die honing, is dat al van dit jaar?
1: Dat is honing al van dit jaar.
0: En dat is dan de bloemenhoning? Of is dat?
1: Ja, nou weet je, bijna alle honing is wel bloemenhoning natuurlijk. Maar het ligt eraan, als het een mix honing is uit het voorjaar, dan noem je het voorjaarshoning.
0: Oh ja.
1: En
0: ja.
1: Nu heeft onlangs, bijna alle mensen die in Apeldoorn en Uggelen hebben gewoond, wonen, hebben het geroken. De linde die gebloeid heeft.
0: Ja, ja, inderdaad.
1: Dus
0: zo'n zoete geur in de lucht.
1: De hele doordringende geur waar de bijen ongelooflijk goed op kunnen nectar halen.
0: Ja.
1: En verschillende imkers hebben die honing er ook al uitgeslingerd. We slingeren de honing uit de raad.
0: Ja.
1: En dat zit ons dus in de potjes. En dat is bij verschillende stallen ook te koop.
0: Ja, ja, ja. Maar is dat dan ook een mix of noemen we dat dan echt lindehoning?
1: Nou, als je het heel officieel wilt hebben, zou je de honing moeten laten testen. Maar als je een lege honingkamer op een bijenvolk zet, op het moment dat de linde gaat bloeien, en het zit binnen 14 dagen vol en
0: dan
1: de linde is uitgebloeid, dan weet je eigenlijk wel zeker dat je het lindehoning mag noemen.
0: Ja, ja, ja.
1: Hoewel, officieel moet eerst boven staan Nederlandse honing.
0: Oh, ja.
1: Daar mag je onderzetten linde.
0: Oh, oké. Okay. En dat is natuurlijk dan ook met de koolzaad en met de heidehoning. En
1: klopt.
0: Noem maar op wat er is.
1: Ja, ja,
0: want gaan jullie ook met de volken op reis, zeg maar? Of blijven deze echt
1: in
0: deze stallen?
1: Nee, mijn eigen bijen die breng ik in het voorjaar naar Hal.
0: Ja.
1: Tussen bij Zutphen, bij een voorstonde.
0: Ja.
1: Dan bloeien ze op de paardenbloemen en op de wilgenkatjes, wat er allemaal groeit en bloeit.
0: Ja.
1: En tegen de bramen. En er zijn ook wel wat imkers die ik ga ook nog zelf naar de heide.
0: Ja.
1: Maar de kleinere imkers eigenlijk niet. Die blijven gewoon op de eigen locatie.
0: Ja, dat is
1: de grotere imkers gaan wel met reizen en ook naar de hei en dat soort zaken.
0: Want hoeveel kasten hebben jullie?
1: Ik heb zelf 5 kasten op dit moment.
0: Oké.
1: En de vereniging heeft ook nog een beroepsimker. Ja, die komt dan op 400 kasten uit.
0: Ja,
1: maar dat is een heel ander verhaal natuurlijk.
0: Ja, maar het is natuurlijk niet alleen voor de leuk, hè, dat je bij je volken houdt. Want ze zijn natuurlijk ontzettend belangrijk voor de natuur.
1: Ja,
0: hè?
1: Ja, ja,
0: want geen bijen, geen bomen, geen bloemen, geen niks.
1: Nee, en geen eten.
0: En geen eten.
1: Nee. Dus 70% van alles wat wij eten moet bestoven worden door insecten.
0: Ja, kan je
1: en waarvan de honingbij een hele grote bijdrage levert. Omdat dat natuurlijk wat massaler gebeurt.
0: Ja.
1: Maar ook de bijen die alleen leven. De solitaire bijen en de hommels, zelfs de wespen, die zijn allemaal heel erg belangrijk voor de bestuiving.
0: Nou ja, dus eigenlijk voor het leven op aarde.
1: Als het voor het leven op aarde.
0: Heel plat slaat,
1: ja,
0: zeg maar.
1: Klopt. Dat klopt.
0: Oh, wat leuk. En hoe lang ben je al bezig met die hobby?
1: Nou, mijn vader had bijen, dus ik noem dat erfelijk belast.
0: Ja.
1: Ik ben zelf in de jaren 80 begonnen en toen een aantal jaren niet en in 2000 weer opnieuw begonnen.
0: Ja.
1: En
0: toen begon het toch weer te kriebelen.
1: Ja, weet je, het blijft gewoon heel fascinerend gebeuren.
0: Ja.
1: Zo'n heel bijenvolk. Mm-hmm. Als imker probeert het een beetje aan te sturen. Je probeert het een beetje, ik kan niet helemaal zeggen, naar je hand te zetten. Maar wel te controleren. Dat de bijen niet gaan zwermen.
0: Ja.
1: Maar elk jaar is anders. Het weer is anders. Mm-hmm. De dracht is anders. Mm-hmm. De bijen zijn anders. Ja. Ze komen verkeerd de winter uit. Dus altijd nog heel veel bijensterfte onder de honingbijen.
0: Ja.
1: Dat volken doodgaan.
0: Ja.
1: En ja, daar is Imke zelf mede verantwoordelijk voor. Goed, dat komt allemaal wel weer goed. Daar kunnen we zelf voor zorgen.
0: Ja.
1: Maar kijk, die bijen die alleen leven, daar is eigenlijk veel meer een probleem mee dat die meer uitsterven.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Omdat er eigenlijk in verhouding te weinig bloemen zijn.
0: Ja, zo.
1: Als je kijkt van, als je van hier zou fietsen of rijden richting Klarenbeek bijvoorbeeld, of richting de IJssel, dan zie je die grote groene weilanden, noemen we dan de groene woestijn, waar geen boompje en geen bloempje en geen heggetje meer staat.
0: Nee, okay.
1: En waar dus ook geen bijen meer terecht kunnen.
0: Nee.
1: En onze honingbij die vliegt altijd nog 2,5, 3 kilometer om nectar te halen. Maar die solitaire bijen niet. Die gaan niet verder dan 50, vaak tot 100 meter.
0: Oh, dat is niet ver.
1: En als bepaalde bloemen er dan ineens niet meer staan, die er vorig jaar nog wel stonden, dan
0: houdt het op. Dan overleven ze het niet. Nee.
1: Nee.
0: Oh ja, mijn vader had vroeger ook altijd bijen. En wat was de meest wijze les die ik geleerd heb? Nooit voor de vliegplank langslopen. Dat doe je maar één keer, kan ik je vertellen.
1: Ligt eraan.
0: Nou, ik zat onder. Ik heb het nooit meer gedaan. Ja.
1: Nee, dat klopt. Mijn vader had dan ook bijen. En dan vroegen we altijd van tevoren, als hij met zijn bijen bezig was, van pap, hoe is het?
0: Ja.
1: Zegt hij of zijn direct, let er maar om hen, ik ben knap ondeugend.
0: Oh, ja, ja, ja. En dan met een dikke sigaar erbij, of met zo'n...
1: We hebben een pijp.
0: Zo'n dingetje, zo'n pijp, mooie tijden waren dat.
1: Bijzonder.
0: Komende dagen dus, 11 en 12. Hoe laat tot hoe laat kunnen de mensen terecht?
1: Op zaterdag zijn al deze vier stallen open.
0: Ja.
1: Dat is van 10 tot 4.
0: Mm-hmm.
1: En op zondag is alleen aan de Groene Voorwaarts de stal Kleine Zonnehoeven open.
0: Ja.
1: En dat is van 1 tot 4, alleen maar 's middags.
0: Kijk, en het is leuk voor iedereen, voor jong en oud. Je kan er wat leren, je kan alle vragen stellen die je wilt. Je kan lekker proeven, je kan kijken. Het is hartstikke interessant. Ga dat vooral doen. Het is... voor een deel is er al vakantie en anders is het gewoon weekend. Ga er met de kinderen naartoe. Een ontzettend leerzame middag wordt dat.
1: Duidelijk. Ja,
0: hartstikke leuk. Nou, heel fijn dat je er even over wilde vertellen. Als mensen nog wat willen weten, www.bijenhouders.nl?
1: Nee, klopt. Of imkers-apeldoorn-uggelen.nl. En dan staat het daar ook onder de LOI.
0: Ja, dan kan je eventjes kijken precies waar welke stal staat.
1: Ja,
0: toch?
1: Klopt.
0: Nou, hartstikke leuk. Fijn dat je er even over wilde vertellen. Heel veel succes. En graag tot de volgende keer.
1: En tot de volgende keer. Bedankt hoor.
0: Tot het weekend. Dag Nalien.

Richard Marx met Endless Summer Nights. Nou, het eerste uur zit er alweer op. Dat was leuk, interessant, mooie verhalen. En na het nieuws zijn wij bij u terug. En dan spreek ik onder andere met Ellie Zwaan van The Edge. En zij staat morgen in de muziektent, dus helemaal leuk. Blijft u luisteren.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. Hongarije sluit zich aan bij het Europees Openbaar Ministerie dat EU-lidstaten controleert op fraude en corruptie met EU-geld. Daarmee breekt de nieuwe premier Magyar opnieuw met het beleid van zijn voorganger Orbán, die altijd weigerde het Europees Openbaar Ministerie toegang te geven tot Hongarije. Ongeveer 1800 konijnen, 127 honden en tientallen jonge pups zijn gisteren in beslag genomen bij een fokker in Zuid-Holland. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit meldt dat er onder andere te veel dieren in te kleine hokken zaten. Ook was de administratie van de fokker niet op orde. Burgemeester Esther Westijn van de gemeente IJsselstein heeft een aantal personen verboden om in de omgeving van een noodopvanglocatie voor asielzoekers te komen. Ze kregen dit gebiedsverbod opgelegd na aanhoudend en herhaaldelijk overlastgevend gedrag. Onder andere op de dag van aankomst van de eerste vluchtelingen op 6 juli. In het noorden van Keulen is vandaag een grote bom uit de Tweede Wereldoorlog aangetroffen. Dat meldt het stadsbestuur. Het gaat om een Amerikaanse bom van zo'n 500 kilo. De directe omgeving, waar ook een kinderziekenhuis ligt, is ontruimd. De evacuatie treft 4300 mensen. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig. In het noordoosten en oosten kan er ook wat bewolking voorkomen. Bij een matige noordoostelijke wind ligt de temperatuur tussen de 23 graden op de Wadden en 30 in het zuiden. Vanavond is het nog lang zonnig en vannacht koelt het af naar 15 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is

0: luistert naar de matinée met Ellen Zoontjes.
1: Ja, welkom terug alweer bij tweede uur van de matinée van vrijdag 10 juli. En op 10 juli, niet onbelangrijk, is het Nationale Frietdag. Kijk, dat hoeven we voor vanavond in ieder geval niet meer na te denken wat we gaan eten. En het is Nationale Kittendag. Nou, dat spreekt ook voor zichzelf. En het is Wereldwijde Dag van de Energieonafhankelijkheid. Nou, ook dat spreekt voor zichzelf. Daar hoef ik niks over uit te leggen. Dus dat terzijde, dat is dus vandaag 10 juli. Nu even voor tweede uur, wat betreft tweede uur. Ik spreek zometeen Ellie Zwaan. En misschien zijn er nog een paar dames bij. Zij komt naar de studio en zij is van de groep Edge. En zij treden zondag op in de muziektent bij de zondagmiddagconcerten. En daar willen we natuurlijk graag alles over horen. Dus die zijn straks gezellig in de studio.

Maan, met zo kan het dus ook. Deze is vast voor over 2 weken. Want de zomervakantie begint natuurlijk bij ons hier in Apeldoorn pas na volgend weekend. Dus dan organiseert Staatsbosbeheer in de vakantie op woensdag 22 juli, 5 augustus en 19 augustus.

een activiteit bij het informatiecentrum Het Leesta aan de Hoenderlozeweg in Uggelen. En dat is van 12 tot 3. En dan kunnen kinderen zelf op zoek gaan naar waterdiertjes. En ze gaan dat naar de bospoel met schepnetten en microscopen. En dan gaan ze dus de inhoud van de bospoel een beetje onderzoeken. Dus dan nemen ze een lekkere schep drek, denk ik, uit het bospoeletje. En dan kunnen ze met de microscoopjes kijken wat voor diertjes daar allemaal leven, voor kriebelbeestjes. En er zijn vrijwilligers aanwezig die klaarstaan voor de kinderen om uitleg te geven wat voor beestjes het zijn en wat ze doen. Dus dat is hartstikke leerzaam en hartstikke leuk. En u hoeft daar niet voor te reserveren. De deelnamekosten zijn €6 per kind. En dat is dan inclusief het gebruik, of misschien mogen ze het ook wel meenemen, van het schepnetje. Dus 22 juli, 5 augustus en 19 augustus tussen 12 en 3 bij het activiteiten- en informatiecentrum Het Leesta aan de Hoenderlozeweg in Uggelen.

Adele, Right as Rain. Even kijken. Het Apeldoorn Schetsencollectief heeft weer een paar mooie wandelingen op de rol staan voor komende zondag. Onder andere dus het Apeldoornse Bos. Daar is het startpunt bij het pand van de Brasserie de Zon. En op de Regenboogbrink. En daar komt u via de Groene Voorwaarts. En die start om 14:00. En daar wordt natuurlijk het verhaal van het Apeldoornse Bos verteld. En de centrumwandeling, die begint zoals altijd op de hoek van de Hoofdstraat Deventerstraat, bij de juwelierszaak voor. Die begint ook om 14:00. En deze wandeling die wordt wel het hele jaar doorgehouden op alle

zondagen. En die van het Apeldoornse Bos is niet altijd. Voor zowel de wandeling op het Apeldoornse Bos als de centrumwandeling geldt, het duurt ongeveer 1,5 uur. Kosten zijn €5 per persoon en kinderen van 6 tot 12 voor €2. Graag contant aftrekenen bij de gids. U hoeft zich niet vooraf aan te melden. En het gaat door, weer of geen weer. Nou ja, het is weer. Ik zeg, neem lekker een petje mee en een zonnebril. En laat u verrassen door deze bijzondere wandeling in Apeldoorn. En alle feitjes en weetjes die de gidsen u vertellen over het mooie centrum van Apeldoorn en over het bijzondere verhaal van het Apeldoornse Bos. Dus komende zondag, 12 juli, de centrumwandeling en de wandeling bij het Apeldoornse Bos.

Roxette met The Look. Nou, naast Park Vol Pops en Parade en de muziektent is er nog veel meer muziek in Apeldoorn. En vooral op zondag, want dan hebben we Apeldoorn Viert de Zomer. En na twee succesvolle edities keert de derde editie dit jaar in Apeldoorn terug. En dat is komende zondag. En op het gezellige stadstrand bij Soap, dat is aan het kanaal, geniet je van een dag vol muziek, zomerse gezelligheid en een fantastische festivalsfeer. Er zijn optredens van onder andere Monique Smit, Danny de Munk, Max Hoed, Party Harry, DJ Maggie en John de Vree. En nou ja, dat is wel een line-up die garant staat voor meezingers en dansbare beats. Dus het evenement vindt plaats tussen 2 uur 's middags en 10 uur 's avonds. Tickets kosten €27,50. En voor meer informatie kunt u even kijken op uit.inapeldoorn.nl/Apeldoorn Viert de Zomer. En dan hebben we zondag ook nog, dus naast de muziektent, muziek op zondag in de binnenstad. En dan is er in de binnenstad gezellige live muziek tijdens muziek op zondag. En op 9 horecalocaties zijn er muzikanten die verzorgen daar een sfeervolle akoestische optredens. Terwijl jij zit te genieten van een hapje en een drankje op het terras. Het is natuurlijk hartstikke mooi weer voor. Nou, er komt de muziek langs en gebeuren er allemaal gekke dingen. Altijd erg leuk. De toegang is gratis. En ook daarover vindt u alle informatie op uitinapeldoorn.nl/muziek op zondag.

Ja, Demis Roussos, forever and ever. Nou hebben we in Uggelen hebben we ook nog een leuk feest. Want vanaf vandaag tot en met zondag is er het zomerfeest in Uggelen. En nou, daar staat, het is een driedaagse evenement voor jong en oud. En dat is op het Albatros-terrein, of het Albatros-terrein, aan de Brouwersmolenweg. Je kunt genieten van een spectaculaire

spectaculaire feestavond met optredens van onder andere Walter Kroes, Marco Schuitenmakers, Charlie Lonois en Mental Theo. Nou, dat zijn niet de minste, zullen we maar zeggen. En op zaterdagmiddag zijn de populaire Highland Games. En dat zorgt dus voor een sportieve strijd en veel spektakel. En op zondag staat een sport- en spelmiddag met clinics en activiteiten voor alle leeftijden op het programma. Dus dit komend, dus vanaf vandaag eigenlijk, zomerfeest in Uggelen. En voor uitgebreide informatie kijkt u even op uitinapeldoorn.nl/zomerfeestuggelen.

Ja, Splitsing. 1 zomer lang. We hebben het even nagekeken. Ze hebben maar liefst 3 hits op hun naam staan. Het is van lang geleden, zullen we maar zeggen. Apeldoorn Foto die lanceert de Apeldoorn Foto Award. En dat is een nieuwe 2-jaarlijkse fotowedstrijd voor amateur en professionele fotografen uit binnen- en buitenland. En met de award wil Apeldoorn Fotografie talentontwikkeling en beeldcultuur een groter podium geven en Apeldoorn verder versterken als fotostad. Je kan meedoen tot 31 juli. En meer informatie...

0: Ja, Air Supply met All Out of Love. Dat was een klein stukje. En daarvoor hadden we Miriam Makeba met Pata Pata. Bij mij is aangeschoven in de studio, en dat vind ik altijd heel gezellig, Ellie Zwaan. Goedemiddag, Ellie.
1: Goedemiddag.
0: Fijn dat je er bent.
1: Ja, fijn om er te zijn.
0: Ja, leuk. Hey, jij bent onderdeel van het trio Edge.
1: Ja. Edge, de E van Ellie, de D van Dieneke en GE van Gerda.
0: Kijk, daar is over nagedacht. Daar
1: ja,
0: ook van.
1: Zeker.
0: Wat superleuk. Jullie, jullie zingen? Zingen jullie a cappella? Wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Ja, we zingen eigenlijk van alles. Ik zeg altijd de top 2000, maar dat is wel een beetje onze top 2000. van jazz tot pop, tot rock, tot Nederlandstalig. Alles wat een feestje leuk maakt. Ja. En ook voor allerlei gelegenheden.
0: Ja, wat leuk. Ja. Hey, en hoe zijn jullie zo bij elkaar gekomen?
1: Ja, dat is 22 jaar geleden. We kenden elkaar al van een koor uit Apeldoorn. En toen zeiden we, goh, we willen wel eens iets met popmuziek gaan doen. En toen zijn we eigenlijk voor het eerst met een wedstrijd mee gaan doen. In Orpheus, Apeldoorn dus met Lef.
0: Ja.
1: En die wonnen wij.
0: Oh, joh.
1: En zo is het eigenlijk gekomen. Toen mochten we een jaar later met een band optreden. Dus we hebben een gelegenheidsbandje geformeerd. En toen ook wel de hele tijd met bands opgetreden. Na de corona is dat gestopt. En nu treden we eigenlijk altijd met orkestbanden op.
0: Ja.
1: Of we doen projecten. Bij Free Birds, dat is een bekende band in Apeldoorn, hebben we in mei of zo.
0: Ja,
1: hebben we daar de backing vocals gedaan. En dan gaan we ook wel zo direct met de Soos Reunie nog weer mee verder met hun.
0: Oh, wat leuk, ja.
1: En de big band in Deventer, daar doen we in de Worpkoepel nog even. In september gaan we daar samen. Dus we doen ook wel projectjes. Andrew Sister projectjes. Dus we doen eigenlijk wel alles wat we leuk vinden.
0: Ja, want ik had in mei inderdaad, moet ik even kijken, Jos van Lent in de studio.
1: Ja, klopt.
0: En die vertelde, dan hebben we de dames van Edge. En dat schoot me straks er binnen. Ik dacht, moet toch eens even kijken wanneer dat geweest is. Maar ik had net een nieuw schriftje. Dat was inderdaad de eerste bladzijde. Dus ik dacht, oh ja, leuk, Edge. En jullie hebben de namen bij elkaar getrokken. Dus dat is natuurlijk op zich wel heel grappig. Ook een beetje edgy, hè?
1: Ja,
0: ook
1: zeker.
0: Hartstikke leuk.
1: Zeker.
0: En jullie zingen dus allerlei verschillende genres. Maar jullie hebben elkaar niet allemaal tegelijk.
1: Ja, wij zaten
0: bij
1: zaten bij Musici met z'n drieën.
0: Okay.
1: Gerda en Dieneke kenden elkaar langer ook van een gospelkoor daarvoor.
0: Ja.
1: We zaten alle drie bij Musici. En daar vandaan zijn wij met z'n drieën
0: verder gegaan.
1: Toen waren we ook nog wel bij Musici. En we hebben nu ook nog Factor 12. Dus we zitten ook nog in een vocaal ensemble. Wat we opgericht hebben met 5 mannen, 5 vrouwen. Dus,
0: dus jullie zijn hartstikke druk.
1: Ja, we zijn best heel druk.
0: En hoe vaak per jaar treden jullie op dan?
1: Ja, dat is net zoals het uitkomt. En kijk, soms heb je geen aanvragen, maar dan organiseren we zelf wat. We hebben in mei, we gaan voor het 5e, 6e jaar met elkaar op vakantie in Griekenland in mei. En daar hebben we nu voor 2 keer op een jazzfestival ook opgetreden.
0: Leuk. Echt waar? Ja. Ik ga nog internationaal ook.
1: Ja, ook nog.
0: Ah, wat leuk.
1: Nee, dus als er niets is, in de Oranje Park, muziektent.
0: Leuk.
1: Dus anders organiseren we wel wat.
0: Ja.
1: Dus nou. Het is ook niet. We hoeven niet per se elke 2 weken of 2 keer in de maand. Het komt zoals het komt.
0: Maar dat is fijn.
1: Ja.
0: Want het is een hobby.
1: Zeker.
0: Ja. En hoe ben je zo in de muziek terechtgekomen dan?
1: Ja, ik kom uit een muzikale familie. De hele familie zat bij de harmonie. Dus op mijn 8e speelde ik al trompet.
0: Oh ja.
1: En altijd interesse in muziek. En toen. Ergens pas rond mijn 25e zangles gaan nemen.
0: Okay.
1: Eerst 10 jaar klassiek en toen nog jazz en ook nog pop.

0: En we kennen elkaar dan van het koor. Maar we hebben ook wel met projectkoren meegedaan. Bij dezelfde zanglerares.
1: Oh,
0: dus
1: okay. Heel breed. Ja, dat hoor je vaak, hè? Mensen uit de muzikale familie.
0: Ja.
1: En dan... Dan
0: gaat dat zo zijn weg.
1: Ja, gaat dat zo,
0: ja,
1: hè?
0: Mijn vader trompet, mijn oom trompet, mijn zus een klarinet en mijn opa een klarinet. Dus als de familie er niet was, het is net zo'n beetje... Ken je die film, de fanfare?
1: Zoiets. Ja,
0: als wij er niet waren, kon de serenade niet doorgaan.
1: Ja, geweldig. Maar ja, goed, vroeger werd er natuurlijk veel meer met muziek gedaan dan... Tenminste, op die manier met muziek gedaan dan tegenwoordig.
0: Ja, en dat is best jammer. Want als je ook die boeken leest van Scherder... Mm-hmm. Muziek is zo belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen ook.
1: Ja.
0: En ook ouderen, het zie je van mensen die wat dement worden... die toch vanuit muziek nog allerlei herinneringen...
1: Ja, mooi is dat.
0: Dus ik vind muziek... eigenlijk zou iedereen wel iets aan muziek moeten doen.
1: Ja, dat proberen ze natuurlijk altijd nog wel.
0: Ja.
1: Hè, omdat, vroeger hadden we ook muziek op school, maar dat is natuurlijk ook allemaal wegbezuinigd.
0: Ja, maar toch zijn er nog wel scholen waar wij met het koor ook repeteren... waar ook nog wel muzieklessen worden gegeven. Dus het is,
1: maar op basisscholen?
0: Nee, basisschool, dat weet ik niet. Zal de blokfluit een beetje zijn, maar of het verplicht is, dat weet ik niet.
1: Ja,
0: nee,
1: blokfluit moet je altijd mee beginnen.
0: Ja.
1: Weet ik nog uit mijn jeugd. God, trauma's waren dat. En niet alleen voor mij, maar voor het hele gezin. Onze kinderen hadden vroeger ook een blokfluit. Nou, ik wist niet hoe snel ik hem af moest pakken en hoog op de kast moest leggen.
0: Dat kan ik me voorstellen.
1: Ze spelen ook geen muziekinstrument.
0: Nee,
1: dus daar is het misgegaan.
0: Ja,
1: sorry.
0: Komt door jou eigenlijk.
1: Komt door mij. maar bij welke muziekvereniging? Jij komt oorspronkelijk uit Apeldoorn?
0: Nee, ik kom uit Angerlo, bij Doesburg.
1: Oké.
0: Ja,
1: dus niet bij Prins Bernhard?
0: Niet hier. Heb wel de trompet van mijn vader. Toen mijn vader overleed, heb ik de trompet van mijn vader wel gekregen. Dus hij staat... Ik heb hem mooi een keer helemaal weer opgeknapt. En hij longt wel dat ik denk, moet ik dan eens een keer mee? Fulltime baan en ik zing met de meiden. En dat is ook zo leuk. En met factor 12. Dus misschien komt het er nog eens van.
1: Ja.
0: Maar nog even niet.
1: Hij staat daar te shinen.
0: Zeker.
1: Hij wordt af en toe eens netjes opgepoetst.
0: Ja, klopt.
1: En hij doet het gewoon hartstikke goed.
0: Ja.
1: Ja, super. Hey, jij had een nummertje meegenomen. Je had een verzoeknummertje. En dat was, moet ik even opzoeken.
0: Ja, van de Poppini Sisters.
1: Ja, de Poppini Sisters. Wie zijn de Poppini Sisters?
0: Nou, wat wij leuk vinden met z'n drieën is niet standaard elke keer een octaafje ertussen. Dus we hebben veel vanuit Eugene qua arrangement gedaan. Want die mensen kunnen heel goed zingen. En onze stemmen kleuren wel heel mooi bij elkaar. We zoeken altijd net even iets anders en moeilijker dan het standaard. Ja, kijk, de Hollandse hits later op de avond als er genoeg bier overal zit.
1: Ja.
0: Maar zo zijn we bij de Poppini Sisters terechtgekomen, omdat we dan zoeken naar meer stemmige arrangementen en die net even iets anders zijn. En dan moet er een band van zijn, anders kunnen we niet optreden.
1: Nee.
0: En zo al zoekend
1: op internet,
0: YouTube, kwam op Poppini Sisters.
1: Nou, we gaan even luisteren naar Girls Just Wanna Have Fun.
0: Ja, en hij is best heel moeilijk.
1: Oké.

0: Ja, wauw, de Pupini Sisters. Dus eigenlijk zijn jullie de Edge Sisters, want jullie kunnen dit net zo goed.
1: Ja, dat zal zondag blijken, maar ja? we proberen het net zo goed te doen.
0: Ja, wat ja, superleuk. Maar wat een leuke uitvoering is dit, zeg.
1: Leuk, hè?
0: Ja, echt een beetje alles door elkaar.
1: Ja, een beetje jazzy. Ja. We waren in Griekenland voor de jazzfestival. En ja, toen zeiden we, moeten wel een beetje jazzy nummers. Dus toen zijn we gaan zoeken.
0: Ja.
1: Ja, dit is echt wel heel gaaf. Het is super moeilijk om in te studeren.
0: Ja, dat geloof ik. Maar als het erin zit, zit het erin?
1: Dan zit het erin, ja.
0: Maar ja, jullie zeiden al, we hebben nooit gedoe. Het gaat altijd lekker.
1: Ja.
0: Hoe bijzonder is dat?
1: Dat is best bijzonder, want de vraag was mensen, dan zijn jullie met z'n drieën en is er dan niet één te veel?
0: Oh, ja.
1: We zijn hele verschillende types, maar ja. Nou, door dik en dun voor elkaar. En we hebben echt nooit gedoe.
0: En jullie zijn ook vriendinnen daarnaast? Of is het gewoon puur, maar ja, jullie, ik weet niet hoe vaak jullie repeteren.
1: Ja, we repeteren om de week.
0: Oh,
1: en ja, we gaan ook wel eens, als het wat te doen is of zo, dan even appen van, hey,
0: ga jij
1: mee?
0: Ook?
1: En lopen niet de deur plat, maar we zijn wel goede vriendinnen van elkaar.
0: Ja, wat superleuk. Ja. En het repertoire, jullie stellen alles zelf samen.
1: Ja.
0: Jullie gaan samen op zoek. En is dan ook wel eens dat iemand zegt, nou, dit vind ik echt niks aan, hoor. Dat,
1: ja, ook wel. En dan zeggen we, maar dan doen we een beetje meeste stemmen. En dan zeggen we, probeer het gewoon even. Ja. Zo met wat Hollandse hits.
0: Ja.
1: En dan zeggen we, ja, is dat dan wat? Nou ja, sommige vallen dan weer af. En anderen zeggen we, oh, is echt toch best wel leuk. En de mensen reageren er leuk op. Dus dan houden we minder het repertoire.
0: En hoe groot is jullie repertoire? Hoeveel nummers
1: wij kunnen, het aantal
0: kunnen
1: nummers,
0: alles zingen.
1: We kunnen de hele avond gewoon
0: volmaken.
1: En de discussies die we dan hebben is vaak over de kleding. Wat trekken we aan?
0: Wat ga je dan zeggen van, nou, we doen vandaag allemaal een zwarte broek en een witte blouse aan? Of we doen een groene jurk aan? Of hoe werkt dat?
1: We willen dan eigenlijk niet allemaal hetzelfde. We hebben wel eens een keer hetzelfde shirtje. Maar dan is het altijd, heeft de ene een rok of de andere een broek.
0: Ja.
1: Dus we hebben wel kleuren. Of, nou ja, nu zondag heb ik gezegd, oké, we doen rood en we doen wit. Nou,
0: ja, dus maar goed, dat kan dan zijn dat jij in een rode broek staat met een witte blouse. En een van de andere dames in rood met een wit onderstuk.
1: Ja.
0: Gewoon als het maar rood en wit is.
1: Maar we stemmen het dan is soms wel, als we iets nieuws bedenken, van laat het even bij elkaar liggen. Of het dan toch wel
0: of niet vloekt bij elkaar.
1: Ja. Die kleding, dat is wel een dingetje. Maar dat gaat ook altijd, uiteindelijk komt dat ook gewoon goed.
0: Ah, tuurlijk. Ah ja, een beetje geven en nemen.
1: Zeker.
0: Hé, dus komende zondag staan jullie in de muziektent in het Oranjepark. Nou, dat is natuurlijk ook niet de minste plek, laten we wel wezen.
1: Nee.
0: In het mooie Apeldoorn.
1: Ja, dat is alweer een tijd geleden. Ik geloof een jaar of 3-4 geleden dat we er voor het laatst waren. Dus, en het wordt hartstikke mooi weer.
0: Ja, het wordt hartstikke mooi weer.
1: En je zit lekker cool daar, want er is heel veel te doen in Apeldoorn. Maar iedereen komt natuurlijk naar het Oranjepark.
0: Tuurlijk komt iedereen naar het Oranjepark. Ja, toch?
1: Ja.
0: Want jullie treden op om 3:00.
1: Ja.
0: En in jullie voorprogramma staat dan No Rush.
1: Ja.
0: En in jullie naprogramma staat Take Notes. En het is allemaal een beetje pop, maar jullie hebben disco, pop en Nederlandstalig. Dus jullie zijn gewoon de hoofdact.
1: Nou, ik denk het ook.
0: Ik weet het
1: maar
0: zeker.
1: Maar goed, uiteindelijk, volgens mij is het een heel leuk middagprogramma. Mooi aanvullend aan elkaar. Dus dat lijkt me echt gewoon
0: helemaal leuk.
1: Is het lekker cool? Dat zeg ik in
0: die muziektent.
1: Lekker park.
0: En het is lekker ongedwongen en laagdrempelig.
1: Ja.
0: En mensen kunnen dansen. En je kan lekker een stoeltje huren.
1: Ja. We hebben zelfs één nummer, die deden we met Freebirds. En dat is de line dance. Van bij de Oranje Park zie je altijd heel veel mensen line dansen.
0: Ja, ja, ja.
1: Toen hebben we gezegd, zullen we die ook doen? Want misschien zijn ze wel.
0: Ja.
1: Dus we hebben voor de line dancers
0: Eén nummer.
1: Voor de line dancers.
0: Dus komt allen. En kan je al verklappen welk nummer dat is?
1: Ja, dat is Call Me The Breeze.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: En dat gaat allemaal met de muziekband of a cappella?
1: Ja. Nee, dat gaat allemaal met de muziekband.
0: Ah, nou, helemaal leuk, zeg. Hey, en jullie hebben nooit gedacht, we willen er nog eens iemand bij. Jullie blijven gewoon lekker met z'n drietjes.
1: Ja, we blijven gewoon lekker met z'n drietjes.
0: Ja. En je had het over factor 12, nee?
1: Ja, factor 12, dat is de ensemble waar we met z'n drie ook in zitten.
0: Okay.
1: Dat zijn 5 vrouwen en 6 mannen.
0: Ja.
1: En dat is met een pianist qua begeleiding. Dus dat is echt ook wel andere, maar lastige arrangementen. Dus dan gaan we ook niet 3-stemmig, maar dan is dat wel 4, 5 of 6.
0: Okay. En daar heb je ook optredens mee.
1: Ja.
0: Dus daar hebben jullie ook optredens mee.
1: Dan gaan we ergens in november een snertconcert
0: organiseren. Oh, wat leuk. Laat maar raden. Dat is eten van snert naar een voorstelling.
1: Ja, dat wilden we al heel lang. En we hadden de titel al heel lang. Het kwam er nooit van. Dus nu gaan we ergens, we moeten dat nog even vormgeven. Waar we dat precies gaan doen.
0: Leuk.
1: Dan gaan we een snertconcert.
0: Hebben jullie een website of zo?
1: Ja, met factor 12 wel, maar vooral Facebook en Instagram doen wij het meeste mee.
0: Dus als mensen nou zeggen, denken van nou, dat is net concert, dan moeten we even in de gaten houden.
1: Ja, in factor 12. En anders tegen die tijd kon gewoon even hier.
0: Nou, dat lijkt me een ontzettend goed idee.
1: Ja.
0: Nou, bij deze afgesproken.
1: Leuk.
0: Hartstikke leuk. Nou, en dan neem je dan de andere dames ook mee?
1: Ja, ga ik mijn best doen. Ja, die wilden wel mee, maar die kregen het niet geplooid met het werk vandaag.
0: Nee, ja, nou, maar dat kan natuurlijk, hè. Het is vakantietijd, dus misschien ook mensen op vakantie, dus extra werken, veel werken. Nou, helemaal leuk. En dat je dan in twee koren zit, laat ik het zo maar even noemen. Heb je ook nog tijd voor andere dingen in je leven? Of zeg je van
1: ja, nou, ik werk meer dan fulltime.
0: Okay.
1: En dan, nou ja, en uiteindelijk heb ik ook nog wel een moeder op leeftijd.
0: Ja,
1: ja, van die leeftijd, dan heb je altijd mantelzorg.
0: Ja, ja, ja.
1: En ik probeer nog tussendoor wat te sporten om ook nog een beetje in
0: shape te blijven.
1: Maar dat schiet ook wel eens bij in. Dus ik vind wel heel veel dingen leuk.
0: Ja, ja, maar goed, weet je, als je toch een liefhebberij hebt in muziek, dan
1: Dat is ontspanning.
0: Ja,
1: mensen zeggen wel eens van jeetje, wat ben je er druk mee. Ja, maar uiteindelijk levert het heel veel energie
0: heel veel
1: op.
0: Hartstikke leuk. Nou, ik vond het ontzettend leuk dat je er was. En dan wens ik jullie zondag in ieder geval al heel veel plezier. Als hoofdact in de muziektent.
1: Dankjewel. En kom allemaal luisteren.
0: Kom, gezellig. Kom allemaal luisteren. Beetje neem mee, zelf een stoeltje mee. Je kan een stoeltje huren. Er is koek en sopie, zullen we maar zeggen.
1: Dat kun je ook meenemen.
0: En het is gewoon een ontzettende gezellige middag. En het wordt prachtig weer, dus waarom niet?
1: Daarom.
0: Heel veel plezier. En dankjewel dat je erover wilde vertellen. En graag tot de volgende keer.
1: En dankjewel.
0: Dankjewel, Ellie.
1: Doeg.
0: Doeg.

Ja, Louis Capaldi met Someone You Loved. Nou, dat was een leuk gesprekje net. Dus morgen allemaal naar de muziektent. Nee, zondag, sorry, bedoel ik zondag. Allemaal lekker naar de muziektent. En onder andere luisteren naar Edge. Ook deze zomer organiseert Staatsbosbeheer weer excursies rond het thema wolf. Ja, waar gaat het niet over tegenwoordig? En tijdens deze excursie leer je zeg maar hoe wolven en schapen naast elkaar leven op de Midden-Veluwe. Nou, dat lijkt bijna onmogelijk. Maar je wordt dan meegenomen langs verschillende maatregelen die getroffen worden. En dus het kan dus gewoon dat ze naast elkaar leven. En op de website van Staatsbosbeheer kan je je aanmelden voor deze excursie op www.staatsbosbeheer.nl. Uit in de natuur, wolven en schapen Hoogbuurlo. Dus als u denkt, dat lijkt me heel interessant om te zien of te horen, meld u zich aan. Op 7 augustus is het zover. En dan was het voor vandaag de matinée alweer voorbij. Ik hoop dat u genoten heeft. Ik wil de redactie heel erg bedanken voor het aanleveren van de onderwerpen. Ik wil Frans weer bedanken voor de fijne muziek. Ik wil u bedanken voor het luisteren. En volgende week zijn we op de op de Wandelvierdaagse. Zijn we live aanwezig. Dus blijft u luisteren volgende week ook. Lekker naar de matinée. Prettig weekend en graag tot de volgende keer.

veroordeeld voor bedreiging met een terroristisch misdrijf. Ze heeft een persoonlijkheidsstoornis die van invloed was op haar gedrag. Drie bemanningsleden van een Thais vrachtschip dat is aangevallen in de straat van Hormuz hebben een rechtszaak aangespannen tegen de eigenaar en de kapitein van het schip. De zeevarenden waren op 11 maart aan boord toen het schip werd getroffen door een Iraanse aanval, waardoor drie bemanningsleden om het leven kwamen. Hongarije sluit zich aan bij het Europees Openbaar Ministerie dat EU-lidstaten controleert op fraude en corruptie met EU-geld. Daarmee breekt de nieuwe premier Magyar opnieuw met het beleid van zijn voorganger Orbán, die altijd weigerde het Europees Openbaar Ministerie toegang te geven tot Hongarije. Ongeveer 1800 konijnen, 127 honden en tientallen jonge pups zijn gisteren in beslag genomen bij een fokker in Zuid-Holland. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit meldt dat er onder andere te veel dieren in te kleine hokken zaten. Ook was de administratie van de fokker niet op orde. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig. In het noordoosten en oosten kan er ook wat bewolking voorkomen. Bij een matige noordoostelijke wind ligt de temperatuur tussen de 23 graden op de Wadden en 30 in het zuiden. Vanavond is het nog lang zonnig en vannacht koelt het af naar 15 graden. En tot zover het nieuws.

De lokale politiek volgen op de radio? Dat kan. Elke donderdagavond vanaf 8 uur. Live vanuit het stadhuis. Verslag van de PMA, de Raad, afgewisseld met interviews.

0: is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer.

zijn haar voorwaardelijke opgelegd, zodat ze niet meer terug in de cel hoeft. De vrouw is veroordeeld voor bedreiging met een terroristisch misdrijf. Ze heeft een persoonlijkheidsstoornis die van invloed was op haar gedrag. Drie bemanningsleden van een Thais vrachtschip dat is aangevallen in de straat van Hormuz hebben een rechtszaak aangespannen tegen de eigenaar en de kapitein van het schip. De zeevarenden waren op 11 maart aan boord toen het schip werd getroffen door een Iraanse aanval, waardoor drie bemanningsleden om het leven kwamen. En dan het weer. Bij een matige noordoostelijke wind ligt de temperatuur tussen de 23 graden op de Wadden en 30 in het zuiden. Vanavond is het nog lang zonnig en vannacht koelt het af naar 15 graden. En tot zover het nieuws.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Vertragingen met vliegtuigen worden vaak veroorzaakt door luchtverkeersleiders in Frankrijk. Hun technologie is verouderd en voldoet niet meer, waardoor de kans op vertragingen toeneemt. Dit leidt tot problemen voor reizigers die op tijd willen aankomen. In juni crashte een vliegtuig van Lufthansa met de neus naar beneden bij de gate in Frankfurt, waarbij 23 mensen gewond raakten. Onderzoek toont dat technici een pin die het landingsgestel moest blokkeren in de gereedschapskist lieten liggen. Op het Sovjet-ereveld in Leusden zijn ongeveer 150 graven beklad met teksten tegen de Russische en Oekraïense president. De gemeente Amersfoort verwijdert de rook.

de verf en de politie onderzoekt de zaak. Op het ereveld liggen 865 oorlogsslachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog. De oud-ministers Frans Timmermans, Tom

nieuws en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De kapitein van een Nederlands vrachtschip vertrokken uit Las Palmas is na een blaastest betrapt op te veel alcohol. Het schip ligt nu aan de ketting. De eigenaar moet een borgsom van 50.000 euro betalen voordat het schip weer mag uitvaren. In Zuid-Spanje woedt nog altijd een natuurbrand bij Los Gallardos. Honderden mensen zijn geëvacueerd, onder wie 400 uit Alfex vanwege verslechterend weer. 12 mensen kwamen om, 23 worden vermist. Het dierenasiel vangt 225 dieren op. De regio rouwt 3 dagen. De politie onderzoekt de plotselinge dood van de Britse politicus Anne Widdecombe. Ze werd thuis gevonden met een ernstige hoofdwond. Widdecombe, 78, zat in het Britse Lagerhuis en het Europees Parlement. En werd bekend door haar deelname aan het BBC-programma Strictly Come Dancing. Russische diensten hebben een klein aantal IP-camera's op militaire routes in Nederland gehackt, meldt de AIVD en MIVD. Het gaat om camera's van bedrijven die via internet toegankelijk zijn. Zo krijgt Rusland inzicht in militaire transporten en wapens voor Oekraïne. Bedrijven zijn gewaarschuwd. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond schijnt de zon nog breed uit, maar in het noorden en midden...

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Cholera breidt zich snel uit in Soedan en heeft al zeker 114 levens geëist en meer dan 1300 mensen besmet, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. De oorlog, vluchtelingenstromen en zware regenval verergeren de situatie, vooral in de belegerde stad Al-Obeid, waar hulp door droneaanvallen wordt belemmerd. Kledingbedrijf Shein krijgt toestemming voor een beursgang in Hongkong, mogelijk al in september of oktober. Eerdere pogingen in Londen en New York mislukten. De beurswaarde ligt tussen 40 en 50 miljard dollar. Shein kampt met geopolitieke problemen, boetes en kritiek op arbeidsomstandigheden. De politie onderzoekt de plotselinge dood van de Britse politicus Anne Widdecombe. Ze werd thuisgevonden met een ernstige hoofdwond. Widdecombe, 78, zat in het Britse Lagerhuis en het Europees Parlement en werd bekend door haar deelname aan het BBC-programma Strictly Come Dancing. De kapitein van een Nederlands vrachtschip, vertrokken uit Las Palmas, is na een blaastest betrapte op te veel alcohol. Het schip ligt nu aan de ketting. De eigenaar moet een borgsom van 50.000 euro betalen voordat het schip weer mag uitvaaien. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond schijnt de zon nog breed uit, maar in het noorden en midden neemt de bewolking toe, vooral boven de Wadden. De temperatuur daalt naar 16 tot 22 graden met een zwakke tot matige noordoostenwind. En tot zover het nieuws.

jouw vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Vanaf zaterdagochtend geldt code geel in het midden en zuiden vanwege temperaturen van 30 tot 33 graden, lokaal 34 graden. In het noorden blijft het koeler met 22 tot 24 graden. Na woensdag neemt de kans op buien en onweer toe. In Frankrijk en Spanje stijgen de temperaturen tot 40 graden. De politie onderzoekt de plotselinge dood van de Britse politicus Anne Widdecombe. Ze werd thuisgevonden met een ernstige hoofdwond. Widdecombe, 78, zat in het Britse lagerhuis en het Europees Parlement en werd bekend door haar deelname aan het BBC-programma Strictly Come Dancing. Minister Vijlbrief stelde vlak voor het zomerreces onverwacht een hogere vermogensbelasting voor, zonder overleg met de coalitie. VVD-leider Jessel Gus houdt vast aan het coalitieakkoord. Het kabinet zoekt deze zomer steun bij de oppositie voor de begroting. Premier Jette staat open voor oppositievoorstellen, zolang de coalitie daarmee instemt. Het Rode Kruis stopt voorlopig met hulpverlening op het voorterrein van het KOA-aanmeldcentrum in Ter Apel vanwege onveilige situaties. Vluchtelingenwerk volgt en noemt de situatie onveilig door een kleine groep asielzoekers. Er waren recent 2 steekincidenten met gewonden. Het Rode Kruis roept gemeenten op snel noodopvang te regelen. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond schijnt de zon nog breed uit, maar in het noorden en midden neemt de bewolking toe, vooral boven de Wadden. De temperatuur daalt naar 16 tot 22 graden met een zwakke tot matige noordoostenwind. En tot zover het nieuws. Oh, nee.

Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl.

RTV-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Het Rode Kruis stopt voorlopig met hulpverlening op het voorterrein van het KOA-aanmeldcentrum in Ter Apel vanwege onveilige situaties. Vluchtelingenwerk volgt en is vanaf morgen ook niet meer aanwezig. Er waren recent twee steekincidenten en meerdere vechtpartijen. Het Rode Kruis roept gemeente op snel noodopvang te regelen. Vanaf zaterdagochtend geldt code geel in het midden en zuiden vanwege temperaturen van 30 tot 33 graden, lokaal 34 graden. In het noorden blijft het koeler met 22 tot 24 graden. Na het weekend blijft het warm. Vanaf woensdag neemt de kans op buien en onweer toe. In Frankrijk en Spanje stijgen de temperaturen tot 40 graden, wat natuurbranden verergert. Verschillende winkels stoppen met de verkoop van squishy dumplings, kinderspeelgoed met mogelijk kankerverwekkende stoffen. Tests van 3 exemplaren tonen schadelijke chemicaliën zoals xyleen en benzeenafgeleide. Bol.com, Standaard Boekhandel, Delhaize en Carrefour halen het speelgoed uit de schappen. De NVWA onderzoekt de veiligheid. Tyler Robinson, de verdachte van de moord op conservatieve activist Charlie Kirk, bekende via sms en had spijt, zei zijn toenmalige partner tijdens de hoorzittingen. De aanklagers eisen de doodstraf. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond schijnt de zon nog breed uit, maar in het noorden en midden neemt de bewolking toe, vooral boven de Wadden. De temperatuur daalt naar 16 tot 22 graden met een zwakke tot matige noordoostenwind. En tot zover het nieuws.

vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep. Dat is pas leuk.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Prins Harry bezocht samen met zijn vrouw Meghan en hun kinderen Archie en Lilibet het Engelse landgoed Highgrove van koning Charles en koningin Camilla. Het was jaren geleden dat het gezin elkaar nog had gezien. Het bezoek markeert een belangrijke ontmoeting binnen de koninklijke familie. Verschillende winkels stoppen met de verkoop van Squishy Dumplings, kinderspeelgoed met mogelijk kankerverwekkende stoffen. Tests van 3 exemplaren tonen xyleen en benzeen afgeleiden, die hoofdpijn en irritatie kunnen veroorzaken. Bol.com, standaard boekhandel, Delhaize en Carrefour halen het speelgoed uit de schappen. In Gaza liggen duizenden onontplofte explosieven, die al zeker 1200 mensen, bijna de helft kinderen, hebben verwond. Het Internationale Rode Kruis geeft voorlichting, vooral aan tieners, omdat opruimen nu onmogelijk is door gebrek aan apparatuur en Israëlische beperkingen. Tyler Robinson, de verdachte van de moord op conservatieve activist Charlie Kirk, bekende via sms en had spijt, zei zijn toenmalige partner tijdens de hoorzittingen. De aanklagers eisen de doodstraf. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond schijnt de zon nog breed uit, maar in het noorden en midden neemt de bewolking toe, vooral boven de Wadden. De temperatuur daalt naar 16 tot 22 graden met een zwakke tot matige noordoostenwind. En tot zover het nieuws. Vandaag.

vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

Earth entered my world. Now it's your turn.

666.

now fight me again. Devil!

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Prins Harry bezocht samen met zijn vrouw Meghan en hun kinderen Archie en Lilibet het Engelse landgoed Highgrove van koning Charles en koningin Camilla. Het was jaren geleden dat het gezin elkaar nog had gezien. Het bezoek markeert een belangrijke ontmoeting binnen de koninklijke familie. Verschillende winkels stoppen met de verkoop van squishy dumplings, kinderspeelgoed met mogelijk kankerverwekkende stoffen. Onderzoek van een Vlaamse toxicoloog toont schadelijke chemicaliën zoals xyleen en benzeen afgeleide aan. Bol.com, Standaard Boekhandel, Delhaize en Carrefour halen het speelgoed uit hun assortiment. De NVWA onderzoekt de veiligheid. In Gaza liggen duizenden onontplofte explosieven die al zeker 1200 slachtoffers maakten, bijna de helft kinderen. Het Internationale Rode Kruis geeft voorlichting, vooral aan tieners, om ongelukken te voorkomen. Opruimen is lastig door gebrek aan apparatuur en Israëlische beperkingen. De gesprekken tussen Iran en de VS worden voortgezet, maar het staakt het vuur is voorbij, schrijft president Trump. Iran waarschuwt voor grootschalige verdediging bij schending van afspraken. De VS stelde nieuwe sancties in na aanval op scheepvaart in de staat van Hormuz. Iran en de VS voeren wederzijds aanval uit.
3: Het weer tot slot.
2: Vannacht zijn er brede opklaringen. Later neemt de bewolking toe vanuit het noorden en kan het nevelig worden. Het blijft droog met temperaturen tussen 14 en 19 graden. Morgenochtend lost de bewolking snel op en wordt het zonnig met een zwakke tot matige noordoostenwind en temperaturen tot 26 graden in het noorden. En tot zover het nieuws.
4: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de Nachttour.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

van de tongriem gesneden? Altijd al eens in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

Yes! Mixed Music Hour. Een mix van muziek van de jaren 60 tot nu. Blues, rock, disco, country, pop. U hoort het allemaal tussen 10 en 11 op de maandagavond.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Prins Harry bezocht samen met zijn vrouw Meghan en hun kinderen Archie en Lilibet het Engelse landgoed Highgrove van koning Charles en koningin Camilla. Het was jaren geleden dat het gezin elkaar nog had gezien. Het bezoek markeert een belangrijke ontmoeting binnen de koninklijke familie. Verschillende winkels stoppen met de verkoop van squishy dumplings, kinderspeelgoed met mogelijk kankerverwekkende stoffen. Onderzoek van een Vlaamse toxicoloog

0: toont schadelijke chemicaliën zoals xyleen en benzeen afgeleide aan. Bol.com, Standaard Boekhandel, Delhaize en Carrefour halen het speelgoed uit hun assortiment. De NVWA onderzoekt de veiligheid. In Gaza liggen duizenden onontplofte explosieven die al zeker 1200 slachtoffers maakten, bijna de helft kinderen. Het Internationale Rode Kruis geeft voorlichting, vooral aan tieners, om ongelukken te voorkomen. Opruimen is lastig door gebrek aan apparatuur en Israëlische beperkingen. De gesprekken tussen Iran en de VS worden voortgezet, maar het staakt het vuren is voorbij, schrijft president Trump. Iran waarschuwt voor grootschalige verdediging bij schending van afspraken. De VS stelde nieuwe sancties in na aanval op scheepvaart in de staat van Hormuz. Iran en de VS voeren wederzijds aanval uit.
1: Het weer tot slot.
0: Vannacht zijn er brede opklaringen. Later neemt de bewolking toe vanuit het noorden en kan het nevelig worden. Het blijft droog met temperaturen tussen 14 en 19 graden. Morgenochtend lost de bewolking snel op en wordt het zonnig met een zwakke tot matige noordoostenwind en temperaturen tot 26 graden in het noorden. En tot zover het nieuws.
2: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
3: Dit is de

0: Yo!
1: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddy Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12.
2: Schouten.
3: Go ahead. Make my day.
1: Bij nacht.
4: Your brain may no longer be the boss.

love it.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Prins Harry bezocht samen met zijn vrouw Meghan en hun kinderen Archie en Lilibet het Engelse landgoed Highgrove van koning Charles en koningin Camilla. Het was jaren geleden dat het gezin elkaar nog had gezien. Het bezoek markeert een belangrijke ontmoeting binnen de koninklijke familie. Verschillende winkels stoppen met de verkoop van squishy dumplings, kinderspeelgoed met mogelijk kankerverwekkende stoffen. Onderzoek van een Vlaamse toxicoloog toont schadelijke chemicaliën zoals xyleen en benzeen afgeleide aan. Bol.com, Standaard Boekhandel, Delhaize en Carrefour halen het speelgoed uit hun assortiment. De NVWA onderzoekt de veiligheid. In Gaza liggen duizenden onontplofte explosieven die al zeker 1200 slachtoffers maakten, bijna de helft kinderen. Het Internationale Rode Kruis geeft voorlichting, vooral aan tieners, om ongelukken te voorkomen. Opruimen is lastig door gebrek aan apparatuur en Israëlische beperkingen. De gesprekken tussen Iran en de VS worden voortgezet, maar het staakt het vuur is voorbij, schrijft